0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch helemaal afgelast. De camping was donderdag opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten, maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn. En dat door de extreme hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland en er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Bij ons zijn er ook grote evenementen en festivals de komende dagen. In principe zou het vanuit gezondheidsoogpunt beter zijn om zulke evenementen en festivals te verbieden in de huidige omstandigheden, zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Ze zijn bij deze hitte niet zonder risico, zegt hij.
3: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten. Eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten. Maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
2: Maar een verbod komt er dus zeker niet. De meeste evenementen nemen wel extra maatregelen tegen de hitte. Koning Charles en koningin Camilla verhuizen niet naar Buckingham Palace nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt. En dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat was voorlopig dus op 4 juli 2015. Daarna blijft het ook overdag extreem warm, de heetste dag van deze hittegolf, met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland, mogelijk zelfs boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar temperaturen tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet, vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Dan wens ik je toch wat koelte toe. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green, ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt DEFCON 1, een groot dancefestival, dan toch helemaal afgelast. De camping was gisteravond opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten de komende dagen. Maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn door de extreme hitte. Dat festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland. En er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht in normale omstandigheden. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Microsoft gaat de prijs van Xbox-consoles wereldwijd optrekken. Die worden zo'n $100 à $150 duurder overal. Het is al voor de derde keer dat de Xbox duurder wordt en dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor indie-consoles. Die zijn fors duurder geworden doordat er zoveel datacenters gebouwd worden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor trouwens de prijs van hun spelconsoles al moeten verhogen. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Die is net afgelopen. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. En in Japan-Zweden werd het 1-1. Japan is zo tweede in de groep, maar ook Zweden is bij de beste derdes en gaat dus naar de volgende ronde. Eerder vannacht werd er ook al gevoetbald in groep E. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In die andere wedstrijd verloor Curaçao van Ivoorkust met 0-2. Zo eindigt Ivoorkust tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld, Ecuador eindigt derde en gaat ook door als een van de beste derdes. Het is een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 graden. In de steden vaak nog wat warmer. Mogelijk ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden... dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land tot dusver. En dat was op 4 juli 2015. Overdag blijft het ook extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf krijgen we met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt daardoor code rood. Aan zee is het wat koeler, daar maximaal tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer wat draaglijker. Ik wens je nog een coole nacht. En alle nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela is de dodentol na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd op de staatstelevisie. De Verenigde Staten maken intussen $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook twee Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na die zware aardbevingen. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en gevangen gezet. In Congo zijn sinds het begin van de nieuwe ebola-uitbraak al 304 mensen gestorven aan het virus. En er zijn meer dan 1150 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Afrikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie. De variant die nu de ronde doet is moeilijker te bestrijden dan eerdere uitbraken van ebola, omdat er geen werkend vaccin is. Er worden binnenkort wel nieuwe geneesmiddelen getest. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld vannacht. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. In Japan, Zweden werd het 1-1, maar ook die twee landen gaan door naar de volgende ronde. In Vancouver was er ook nog de persconferentie voor het belangrijke duel van ons land tegen Nieuw-Zeeland. Er zijn nog veel scenario's mogelijk in onze groep. In theorie kan België nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
3: De groep is kalm, de groep is déterminé, de groep is motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
2: Als we onze match winnen, zijn we minstens tweede in de groep, zei hij nog. Het is een bijzonder warme nacht, minimaal rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht tot nu toe ooit in ons land. Dat was op 4 juli 2015. Ook overdag blijft het extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf, maximaal tot 40 graden in het binnenland. Mogelijk ook boven de 40 graden in het oosten van het land volgens het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het heet. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. En ook 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je nog een fijne nacht. Hou het koel indien mogelijk. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela is de dodentol na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook twee Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch vroegtijdig afgelast door de hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland, maar in die regio werd code rood afgekondigd. Heel wat festivalgangers waren al aangekomen. De camping blijft open, zodat iedereen voldoende tijd heeft om huiswaarts te keren. In eigen land zegt dokter Gerland van Berlaar van de Overheidsdienst Volksgezondheid dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals bijvoorbeeld te laten doorgaan.
3: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
2: Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren en niet om evenementen te verbieden.
4: De Risk Management Group is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
2: Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. In Vancouver was er de persconferentie voor het belangrijke duel van België tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
5: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
2: Het weer dan, opnieuw een zeer warme dag. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt code rood. Aan zee is het wat koeler tot 30 graden. Ook morgen wordt het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer meer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
3: Ja, zit er zeker, want het is echt...
2: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
3: Ah, wat kost dat ongeveer?
2: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
5: De tijdloze live.

0: Bedlozen. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het wordt de warmste dag van de hittegolf. Er worden recordtemperaturen tot 40 graden of meer verwacht. Het was afgelopen nacht dan wel niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. In Ukkel zakte de temperatuur de afgelopen uren tot 24,2 graden. En dat is onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder de 24,4 graden. Volksgezondheid adviseert dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. De overheidsdienst zegt dat het bij deze hitte niet zonder risico is om bijvoorbeeld festivals te laten doorgaan. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten. Eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
1: Gerland van Berlaar is een van de gezondheidsexperten in de Risk Management Group die de regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren, maar niet om evenementen te verbieden of te laten afgelasten. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is zo groepswinnaar. Japan-Zweden eindigde op 1-1. In groep D staat het tussen Paraguay en Australië momenteel 0-0 gelijk. En ook in Turkije tegen de VS staan het 2-2 gelijk. En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada, want daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer in gelijkspel zijn de Belgen nog niet zeker van kwalificatie. Als ze morgen winnen, zijn ze wel altijd geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brendan Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is opnieuw fit en bij de selectie.
3: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Dus allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
1: Vandaag wordt dus de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden of zelfs wat meer in het oosten van het land. Aan zee zijn er temperaturen rond zo'n 30 graden. Morgen blijft het drukkend warm met nog altijd maxima tegen de 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen ook zwaar onweer mogelijk. Zondag kans op buien en het wordt dan ook wat minder heet tot rond zo'n 30 graden.
4: Dit is de tijdloze.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus kom data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
4: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De tijdloze. Het is 7:00. Goedemorgen.
6: Het was net niet de warmste nacht in ons land. Het zag er wel zo naar uit, maar het koelde in Eukel, waar het officieel gemeten wordt, dan toch nog wat af. Het werd uiteindelijk net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record, vertelt de weerman David de Henao van het KMI.
7: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi-Luik, of het zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
6: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden heet worden. Je kan best veel water drinken en zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanningen doen. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel door. Ook al zegt een van de gezondheidsexperten die de regering adviseert over deze golf dat het beter zou zijn om alle grote evenementen af te lasten. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden.
8: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
6: Als gevolg van de hitte is het vanaf deze middag in Parijs verboden om alcohol te drinken in het openbaar. En vanaf 6:00 vanavond mogen winkels in de Franse hoofdstad ook geen alcohol meer verkopen. De ziekenhuizen hebben al heel wat hittepatiënten en als mensen te veel alcohol drinken, kunnen de ziekenhuizen overvol raken. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden gevallen en nog enkele honderden mensen zijn ook vermist. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en ze sturen ook 2 reddingsteams. En ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen reddingsteams. En dat is nodig, want er is heel veel materiële schade ook, zegt de Vlaming Ludo Gillis vanuit Caracas.
9: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
6: Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het won van Tunesië met 1-3 en speelt maandag dan zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na een gelijkspel. Gastland de VS verloor zijn laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar het was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich kunnen plaatsen. Ecuador won gisteravond verrassend tegen Duitsland met 2-1 en mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer in gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Als ze morgen winnen, zijn ze wel geplaatst voor de 16e finales. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
10: De groep is kalm, de groep is déterminé, de groep is motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
6: Vandaag wordt de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wat minder heet, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft het drukkend warm, met nog altijd temperaturen richting 40 graden en het kan ook best wel stevig onweren. Zondag kans op buien en onweer en wat minder heet dan tot rond zo'n 30 graden.
11: De tijdloze.
0: Tijdloze tickets.
12: Goedemorgen, ik heb net als jij waarschijnlijk geen oog dicht gedaan door die hitte, maar ik heb goed nieuws. Ik kan die miserie vandaag vergeten, want jouw zomer wordt een tijdloze zomer. Want er staan echt een pak indrukwekkende namen op de live podia deze zomer. Ik kan me voorstellen dat je daar keuzestress van krijgt. Zo van, ja, aan welk concert ga ik mijn centen geven? Maar dat is voor niks nodig. Wij sturen je op onze kosten naar al die grote tijdloze artiesten. We geven vandaag de hele dag tot vanavond 6 uur tijdloze tickets weg. Dat hoor je goed. Jouw tijdloze zomer begint dus vanaf je dat ticket hebt bemachtigd voor een van jouw favorieten. En dit uur maak je kans op tickets voor Gent Jazz met Van Morrison, de New Wave Dag van de Lokerse Feesten, met Gary Newman onder andere. Er liggen hier ook tickets voor de donderdag van Rock Werchter met de War on Drugs, Mumford & Sons, Elvis Costello en The Prodigy onder andere. Ja, en zo meteen is het al zover. Dus pak je gsm erbij en zet je klaar. Dit is The Cave van Mumford & Sons. Goedemorgen.
11: De tijdloze tickets.

0: Warren Sons staan binnenkort op Rock Werchter en ook daar geven we straks tickets voor weg.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, je hoort het goed. We geven op deze heetste dag van het jaar, de hele dag, tot vanavond 6 uur tickets weg voor tijdloze artiesten. Want er komen er heel veel naar ons land deze zomer. En wij maken jouw zomer dus helemaal tijdloos. Zometeen sturen we jou misschien wel naar deze artiest.

0: Van Morrison die komt op 7 juli naar een supergezellig festival, Gent Jazz. Wat een affiche. En daar staat dus ook Van the Man op. Deze Noord-Ier is al sinds de jaren 60 een icoon. Eerst bij Them en dan solo. Hij is ondertussen 80 jaar, maar zijn live optredens zijn nog steeds om brok energie. Dat wil je niet missen.
1: Wil jij naar Van Morrison op Gent Jazz?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Van Morrison, wie weet sta jij binnenkort mee te zingen van Shalalalala op Gen Jazz. Als je zo meteen tenminste de telefoon opneemt. Jullie zijn al massaal aanwezig en dat snap ik. Slapen, dat is toch onmogelijk. Dan kan je maar beter naar de radio luisteren en meedoen. Hallo, met wie?
1: Met Jasmin.
0: Jasmin, je spreekt met Sophie van de Tijdloze.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij goed geslapen?
1: Het was best pittig met twee kleine kindjes die aan de nacht wakker waren.
0: Dat snap ik helemaal. Maar, beste Jasmin, heb jij dan misschien eens zin in een avondje uit of zo?
1: Heel graag.
0: Dan heb ik goed nieuws voor jou. Jij mag naar Gen Jazz gaan, naar Van Morrison.
1: Super, dank u wel.
0: Ik weet dat je van binnen echt mega enthousiast bent, maar ik begrijp dat het slaaptekort dat niet evident is. Hè. Op 7 juli ga jij naar Gen Jazz. Ga je iemand meenemen?
1: Ja, mijn vader.
0: Je vader?
1: Mijn vader heeft mij de smaak voor de goede muziek leren kennen. En we spelen al twee gitaar en hij is een van onze idolen. Dus daar gaan we samen van genieten.
0: Dat vind ik superschoon, echt waar. Ik ben zo blij dat jij daar een tijdloos moment met je pa gaat beleven. Heel veel plezier. Laat het hem zo snel mogelijk weten, hè.
1: Oké, super. Dank u wel. Echt
0: heel
1: waar.
0: Heel veel plezier. Daar ben ik blij om. Heel veel plezier en heel veel courage vandaag nog. Dit is Van Morrison nog eens live in zijn jonge jaren met Gloria. Dag, Jasmin. De tijdloze tickets.

0: We geven ook de hele dag tickets weg. Zometeen voor de New Wave-dag van de Lokerse feesten. Met Gary Numan, Soft Cell, The Human League en Vive La Fête. En dat is op 2 augustus.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes!
2: Bombikies!
1: Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles!
1: En wanneer?
3: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee!
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, niet nu.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
7: Excusa, señoras.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria platta. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: Dit is De Tijdloze.
9: De Tijdloze.

0: American Idiot van Green Day.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, de hele dag geven we hier tickets weg voor echt fantastische festivals. Tijdloze artiesten die de hele zomer bij jou ergens op een podium of in een tent spelen. Je moet niet veel doen eigenlijk. Gewoon luisteren, want we krijgen hier de hele tijd berichten. Wat moeten we doen? Gewoon luisteren. Zo simpel is het. Zometeen sturen we jou misschien wel naar de Lokerse feesten met...

0: die dag echt helemaal ondergedompeld in de new wave van de jaren 80. Met bands die vandaag nog steeds relevant zijn. Daar wil je echt bij zijn. Dit is wat je moet doen.
1: Wil jij naar de Human League, Soft Cell en Gary Numan op Lokerse feesten?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
3: De Tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Marcel, waar zitten al die New Wave liefhebbers hier die op 2 augustus wel eens willen gaan waven op de Lokerse feesten? Ik bel jou nu op. Het kan zijn dat jij mag gaan. Het wordt sowieso top daar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie spreek ik?
1: Met Peter Roel.
0: Peter?
1: Inderdaad.
0: Peter, je spreekt met Sophie van de Tijdloze. Ik heb een belangrijke boodschap.
1: Is het?
0: Ja, ben je klaar voor de boodschap?
1: Helemaal.
0: Jij mag naar de Lokerse feesten op 2 augustus. Wat denk je?
1: Fantastisch.
0: Ja, zeg.
1: Helemaal mijn ding.
0: Helemaal je ding? Heel de line-up daar?
1: Absoluut.
0: Human League, Soft Cell, Vive La Fête, Gary Newman. Ja? Heb je iemand van die line-up al live gezien ooit?
1: Niet dat ik weet.
0: Niet dat je weet. Ben je al
1: ik
0: op de Lokerse?
1: Ik ga eventjes mee.
0: Ja?
1: Ik haal eventjes mee, maar ik kan me niet herinneren dat ik iemand gezien heb.
0: Oké, en ben je toevallig
1: al op de Lokerse?
0: Ben je al op de Lokerse festival geweest? Ja.
1: Inderdaad, ik woon in Lokeren, dus ja.
0: Ah, dat is ideaal. Je bent van Lokeren, beste Peter. Dan wens ik jou een fantastische dag toe daar. En ik ga nu nog eens eentje van de Human League spelen. Een live versie. Dit is Don't You Want Me. Dag Peter, prettige dag nog.
2: De tijdloze tickets.
3: Thank you very much for coming to the show tonight. This is the last song.

0: Peter uit Lokeren, die mag naar de New Wave Dag van de Lokers feesten. En zal daar dus onder andere meezingen en meeklappen met de Human League. Hopelijk brengen ze ook hun guitars mee. Ja, dat is een synthesizer in gitaarvorm. Zo cool. We geven ook de hele dag tickets weg. Zometeen voor de eerste dag, dat is de donderdag van Rock Werchter. En daar komen de War on Drugs, Mumford & Sons, Elvis Costello en The Prodigy.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: De tijdloze.
8: Tak, tak, tak, tak, tak, gone.

0: Feel For You. Mocht jij daar ergens in de hitte aan het werken bent, zoek dan een cool plekje of zo. Want we doen iets heel tof vandaag.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, zorg dat je ergens fris zit met een radio bij de hand. Want we geven de hele dag tickets weg, echt waar. Jouw zomer wordt tijdloos. Niet normaal hoeveel straffe tijdloze artiesten er deze zomer op de Belgische podia staan. En ik weet dat het leven is al duur genoeg. Maar wij sturen je gewoon gratis en voor niks daar naartoe. We sturen jou misschien wel naar de eerste dag van Rock Werchter. Dat is de donderdag. En al deze fantastische artiesten, die komen die dag.

0: Elvis Costello. Die komt op die dag. En dan kan je nog gaan raven op de Prodigy. Ja, jij kan naar die eerste dag van Rock Werchter gaan en geef toe, hoe tijdloos is die affiche? Jij zou daar toch niet misstaan, denk ik, hè? Je kan dus helemaal gaan op onze kosten voor degenen die net wakker zijn. Dit is wat je moet doen om te winnen.
1: Wil jij naar dag 1 van Rock Werchter met Mumford & Sons, The War on Drugs, Elvis Costello en The Prodigy?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via tijdloze kanaal op 14 Max.
3: De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Fantastische dag van Rock Werchter, dat is de donderdag. En jij kan misschien gaan als jij nu je telefoon bij de hand hebt en denkt, tja, de tijdloze belt, zal eens opnemen. Dan mag je misschien gaan. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Charles.
0: Charles, waar bel ik jou?
1: Vanuit Herzelen.
0: Vanuit Herzelen, ben je nog thuis of ben je aan het werk?
1: Ik moet nog vertrekken naar het werk.
0: Je moet nog vertrekken. Ik denk dat ik iets leuk heb voor jou. Okay. Jij mag gaan naar Rock Werchter.
1: Yes.
0: De eerste dag. Ja, hè. Had je al plannen die dag?
1: Nee, nog niet. Nu was, wel.
0: Nu wel, hè. Zeg je, ja, goede line-up, hè. Voor wie ga je vooral, denk? Van wie ben je fan?
1: Voor Mumford & Sons.
0: Mumford & Sons, dat is jouw ultieme go-to. Oké, ik wens je daar heel, heel veel plezier mee. Ik ga nog eentje spelen van de Prodigy Live. Mocht je dat ook kunnen meepikken, dat is ook echt een aanrader. Heel veel plezier daar, hè. Geniet van je vrijdag, van je weekend en ook van Rock Werchter. Salut!
2: De tijdloze tickets.

Out of Space, live van de Prodigy, toen nog met Keith Flint. Ze komen naar Rock Werchter en Charles, die mag naar die fantastische eerste dag van Rock Werchter gaan. We geven nog de hele dag tickets weg, dus jouw kans komt nog. Dit zijn de Beach Boys met Surfing USA.

Grounds 44 van Elbow. Nog de hele dag geven we tijdloze tickets weg, dat hoor je goed. Dus cancel al je plannen. Meld je ziek op het werk en luister gewoon naar de radio. We sturen jou recht een tijdloze zomer in. Dan kan jij gaan rocken met

0: In de free world van Neil Young. Zet je schrap voor nog meer tijdloze tickets. Zometeen is het zover.
1: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: Vak.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
6: Het wordt de warmste dag van de hittegolf. Al hebben we wel net niet de warmste nacht ooit achter de rug. Dat zag er wel naar uit, maar het koelde in Ukkel, waar dat officieel gemeten wordt, dan toch nog wat af. Het werd uiteindelijk net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record. Het was wel nog altijd heel erg warm, zegt weerman David de Heenau van het KMI.
7: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, of het zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
6: Voor vandaag is code rood afgekondigd voor de hitte in de provincies Limburg en in Luik. Deze mensen in Hasselt, in Limburg, hebben hun voorzorgen toch al maar genomen.
8: De ramen staan nu open thuis. Proberen het koel te houden van binnen.
9: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe.
10: Dat is puffen, puffen.
11: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen. Ik heb nu de rolluik een beetje omhoog, maar s'avonds moet alles toe.
6: Er worden geen maatregelen opgelegd aan de inwoners, maar de hulpdiensten staan wel klaar om ziekenhuizen, woonzorgcentra en gevangenissen extra te ondersteunen. In Nederland is een groot dancefestival afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen en festivals vandaag en morgen wel nog door. Ook al zegt een van de gezondheidsexperten die de regering adviseert over deze golf dat het beter zou zijn om alle grote evenementen af te gelasten. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden.
12: Die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
6: In Venezuela is de dodental na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden gevallen en nog enkele honderden mensen zijn vermist. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en ze sturen twee reddingsteams en ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen reddingsteams. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het won van Tunesië met 1-3. Aanvoerder Virgil van Dijk was heel tevreden.
13: Lekker sfeertje, mooi stadion. Veel reuze mee met het weer ook. Dus het is niet makkelijk, laten we dat ophouden. Maar het is wel iets wat we moeten verbeteren als we lage blokken kapot willen spelen. En dat kon beter. Over het algemeen, goede pot.
6: Nederland speelt maandag zijn volgende ronde tegen Marokko. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en zij gaan ook door naar de volgende ronde. Gastland de VS verloor van Turkije met 3-2, maar was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich kunnen plaatsen. Ecuador won gisteravond verrassend van Duitsland met 2-1 en mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada, waar ze morgen vroeg hun laatste groepswedstrijd op dit WK spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na twee keer in gelijkspel moeten de Belgen winnen om zeker te zijn van een plaats in de volgende ronde. Verdediger Brendan Mechelen analyseert de tegenstander al.
14: Ze brengen veel intensiteit, dus we zullen die moeten matchen morgen. Want op papier hebben we wel de meeste kwaliteit. Dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zal lukken. Dus als we dat doen, komt het normaal gezien wel goed. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
6: Vandaag tot 40 graden of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wat minder, heet rond 30 graden. Morgen blijft drukkend warm met nog altijd temperaturen richting 40 graden. Het kan ook stevig onweren. Zondag kan zo buien en onweer en wat minder heet tot rond zo'n 30 graden.
1: De tijdloze.
0: Tijdloze tickets. Een goede morgen. We doen jou die hitte vandaag vergeten. Mocht je nu pas aansluiten, we doen het zot vandaag. We geven de hele dag tijdloze tickets weg om jouw zomer tijdloos te maken. Je zal het al gemerkt hebben, maar in elk dorp in België komt er wel een grote artiest optreden. En we weten het, het leven is al duur genoeg. En daarom geven we een pak tijdloze tickets weg, gratis en voor niks. Omdat we jullie graag zien en omdat samen live muziek beleven het schoonste is wat er is. Wat moet je doen? Gewoon luisteren, dat is alles. En die gratis tickets, die kunnen voor jou zijn. Begin al maar na te denken wie je eventueel zou willen meenemen. Dit uur maak je kans op tickets voor Rock Zottegem met Deus, The Scabs en Snow Patrol onder andere. Maar ook voor onze tijdloze Tribute Festival in Kokzijde. En dag 4 van Rock Werchter met Moby, David Byrne en The Cure. The Cure liever, ja, daar wil je echt naartoe gaan. En dat kan dus. Straks beginnen we eraan. Hè. Talking Heads is dit met Once in a Lifetime.
2: De tijdloze tickets.

0: Once in a Lifetime van Talking Heads. Ja, die David Byrne van Talking Heads, die staat binnenkort op Rock Werchter. Daar geven we vandaag ook tickets voor weg.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Vandaag is ook een soort van once in a lifetime, want we geven de hele dag tickets weg voor tijdloze artiesten die naar ons land komen deze zomer. Ben jij eigenlijk wel klaar voor zo'n tijdloze zomer? Het is echt waanzinnig, hoor. Pak je gsm er maar bij, want zometeen sturen we jou misschien wel naar dit supergezellige festival.

0: En Guy Swinne en zijn vrienden van de Scabs, die spelen daar ook op Rock Zottegem. Dat is echt een heel tof festival met grote namen in een tent. Je kan het zweet van jouw favoriete artiest letterlijk ruiken daar. Zo dichtbij staan ze. Echt de moeite. En dat wil je dus niet missen. En dat hoeft ook niet.
1: Wil jij naar Deus, Snow Patrol en de Scabs op Rock Zottegem?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op 14 Max.
3: De tijdloze.
1: Tijdloze tickets. Never mind.

0: mannen van Days die zijn al serieus opgewarmd. Hè. Dit voorjaar hebben ze ook een aantal shows gespeeld in Vorst. Dus ze gaan er klaar voor zijn, daar op Rock Zottegem liever. En misschien kan jij wel gaan? Als jij nu je telefoon opneemt tenminste, want jullie hebben massaal gestuurd dat jullie naar Rock Zottegem willen. Snap ik ook. Hallo, met wie spreek ik? Goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Met wie heb ik...
1: Met Daan.
0: Met Daan. Goedemorgen, Daan. Daan, ben je op weg naar je werk?
1: Nee.
0: Nee? Wat zijn de plannen?
1: Het is te warm.
0: Het is te warm. Wat ga je doen?
1: Voor afkoelen. Afkoelen en de schaduw opzoeken.
0: Je gaat afkoelen, maar eerst ook een beetje juichen. Is dat een plan?
1: Ja, zeker.
0: Beste Daan, jij mag op 10 juli naar Rock Zottegem. Het is echt een toffe dag met Snow Patrol, met Deus en de Scabs. Ben je daar ooit al geweest?
1: Ja, al een paar keer. Dat was mijn eerste festival ooit zelfs.
0: Ja? En voor de mensen die Rock Zottegem misschien niet zo goed kennen, hè, wat vind je daar zo geweldig aan?
1: Het is eigenlijk, hoe zou je dat zeggen, een klein festival dat groot geworden is, maar toch zijn sympathiek is gebleven.
0: Ja, hè. En dat is het toffe, hè. Je kan al die bands daar in een tent zien en dat is echt precies alsof je... Ja, je kan ze bijna aanraken, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, heerlijk. Dat was jouw eerste festival en we sturen jou daar gewoon nu terug naartoe, hè. Ga je voor de rest een tijdloze zomer beleven, beste Daan?
1: Deze zomer is voorlopig nog kalm. Ik ben een heel grote Deus-fan, dus ik ben heel blij dat ik erbij kan zijn.
0: Ah,
1: oh, super. Mijn 69ste keer zijn dat ik ze zie, dus...
0: Dat is niet
1: dat
0: waar.
1: Dat kan wel tellen, hè. Dus, ja, echt waar.
0: Daan, dan vind ik dat fantastisch dat net jij die tickets wint voor Rock Zottegem. Heerlijk, Daan.
1: Ja.
0: Echt waar. Geniet al een beetje nu en een beetje voorpret. Ik ga in live track draaien van Snow Patrol. Veel plezier nog en goed afkoelen vandaag, hè?
1: Dat gaan we proberen.
0: Oké, dag Daan. Veel plezier. Bye bye.
2: De tijdloze tickets.

0: Snow Patrol Live, zoals ze binnenkort zullen klinken op Rock Zottegem. En Daan, die mag daar naartoe gaan. En die mag vooral voor de 69ste keer gaan kijken naar Dave's op Rock Zottegem. Ze is een grote fan. We geven nog de hele dag tickets weg. Zometeen voor het tijdloze Tribute Festival in Kokzijde. Met fantastische tribute bands van ABBA, The Beatles, Dire Straits en Tina Turner.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: van aha, maar met deze hitte is dat misschien niet zo'n goed idee. Ik heb wel een idee wat je zoal kan doen, gewoon luisteren.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Met de rolluiken dicht en de ventilator aan. Gewoon de hele dag luisteren naar je radio. Want we geven de hele dag tijdloze tickets weg. En zo meteen sturen we jou misschien wel naar ons eigen Tribute Festival. Tijdloze Tribute Festival. Dat is op 25 juli op een prachtige locatie in Kokzijde. Het is een amfitheater in open lucht. En daar kan je dan de allerbeste tribute bands live zien van... ABBA door ABBA For You.

0: zijn de hits van de Dire Straits, gebracht door Cooking with Knopfler. Tina Turner krijgt ook een heerlijk eerbetoon door This is Tina. Op zaterdag 25 juli wordt Kokzijde dus even het centrum van de tijdloze muziek. Dan is er onze tijdloze Tribute Festival in de Zomerarena. Met een avond vol klassiekers van ABBA, The Beatles, Dire Straits en Tina Turner. Gebracht door 4 top tribute bands. Ja, in een unieke setting. Het gaat echt een magische tijdloze zomeravond worden. Wie sturen we naar het zeetje? Misschien jou wel. Je weet wat je te doen staat.
1: Wil jij naar het De Tijdloze Tribute Festival?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via tijdloze kanaal op 14 Max.
1: De tijdloze. Tijdloze tickets.

0: in de USSR van de Beatles. En al die Beatles-songs die ga je binnenkort misschien wel horen in Kokzijde. Op ons tijdloze Tribute Festival, want daar staat Beatles Today. Schitterende tribute band. Nog veel andere geweldige tribute bands. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Anita.
0: Anita, goedemorgen. Ben jij een Beatles-fan, ABBA-fan, Dire Straits-fan of Tina Turner-fan?
1: Zeker weten. Tina en ABBA en Queen kunnen mij zeker... En ja, Dire Straits eigenlijk ook wel.
0: Allemaal eigenlijk. Heel, ja, dan eigenlijk heb ik supergoed nieuws, Anita.
1: Oeh, echt waar? Amai.
0: Ja. Jij super. Mag die avond al die geweldige hits weer tot leven zien komen op een prachtige locatie. Ken je de Zomerarena in Kokzijde?
1: Ik ken het niet, maar ik denk dat ik daar ooit wel eens voorbij ben gefietst, vermoed ik. Maar ik moet het nog eens even gaan onderzoeken daar.
0: Ben je uit de streek, Anita?
1: Ik er niet, maar soms gaan we met de camper richting de zee en dan fietsen we ergens wel eens voorbij.
0: Fantastisch. Pak die camper dan maar mee naar het tijdloze Tribute Festival, want je kan na al die geweldige tribute bands ook nog tot in de laatste uren dansen op een tijdloze dansant. Dus je weet wat te doen die avond, hè, op 25 juli.
1: Absoluut.
0: Wie ga je meepakken?
1: Mijn man natuurlijk, hè.
0: Ja, man. Dat is fantastisch. Voilà, je mag hem zo meteen
1: zeker weten.
0: Het goede nieuws gaan geven. Ga je nog concerten doen? Gaat het een tijdloze zomer worden?
1: Lachen bij de Gentse feesten sowieso een keer. Ja. En misschien dat er nog wel eens iets anders in zit. Maar dat is meer een verrassing zijn met de dochters of zo.
0: Heel, heel leuk. Ik wens jou een fantastische tijdloze zomer toe. Ja, dat tijdloze Tribute Festival, die tickets, die heb je al binnengerijfd. Je mag nu nog een beetje voorpret gaan beleven. Dit is Dancing Queen live van ABBA. Dag, beste Anita.
1: Ja, super. Dank u wel, Sophie.
0: Bye-bye.
1: Bedankt.
2: De tijdloze tickets.

Binnenkort ABBA For You. Die brengen die legendarische hits van ABBA liever tot leven op ons eigen tijdloze Tribute Festival in Kokzijde. En Anita, die gaat er al naartoe met de camper en met haar man. Ja, het is een zotte vrijdag hier. Het is de laatste vrijdag voor de zomervakantie. Ook de heetste dag van het jaar gewoon. En ook de dag dat je gigantisch veel tijdloze tickets kan winnen. Nog de hele dag doen we dat. Zometeen voor de zondag van Rock Werchter met...

0: van Rock Werchter. Die zondag is trouwens hopeloos uitverkocht. Zet je schrap na Lily Allen.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Een mocha banaan salami smaak.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
10: Dat had ik even nodig.
9: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
11: De tijdloze.

0: Not Fair van Lily Allen. Maar wat wij hier doen is wel fair. We verdelen netjes allemaal tijdloze tickets.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, want wij maken jouw zomer helemaal tijdloos. De hele dag geven we tickets weg voor tijdloze artiesten die deze zomer onze festivalweides en concertzalen veroveren. Zometeen maak jij misschien kans op tickets voor de zondag van Rock Werchter. En geloof me, daar staan kleppers. Deze kleppers.

0: Wat een line-up. Dit is echt dé tijdloze dag op Rock Werchter. Toch zot dat je al die namen op één dag zal kunnen zien. David Byrne, Moby en dan The Cure wanneer de avond valt. Het gaat onvergetelijk zijn. Die dag is ook hopeloos uitverkocht. Maar jij kan misschien wel gaan, op onze kosten dan nog wel. Je weet wat je moet doen.
1: Wil jij naar dag 4 van Rock Werchter met The Cure, Moby en David Byrne?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via tijdloze kanaal op 14 Max.
1: De tijdloze. Tijdloze tickets.

0: al voorstellen? The Cure. Wanneer het donker wordt. Op die laatste dag van Rock Werchter. Een lekker zwoele warme avond. En jij die daar tussen staat. Te kijken naar Robert Smith en zijn vrienden. Dat kan dus, hè. Als je tenminste je telefoon oppakt. Dan sturen wij jou misschien naar die uitverkochte dag. De laatste dag van Rock Werchter. Dat zou tof zijn, hè. Op onze kosten, hè.
1: Met Marianne, hallo.
0: Marianne, hallo. Ja? Je spreekt met Sophie van de Tijdloze.
1: Oh, nee.
0: Ja, echt waar. Zeg, Marianne.
1: Oh, maar. Ja?
0: Ken jij nog een ander nummer dan A Forest van The Cure?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeg eens.
1: Play for Today.
0: Maar goed.
1: Ja, ik ben even overdonderd vandaan, want zo.
0: Ah, wel. Dat is helemaal geen probleem. Want jij mag gaan. We sturen jou naar die uitverkochte dag van Rock Werchter met The Cure.
1: Oh, wow, super.
0: Dat had je niet verwacht, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: En dat op zo'n hete dag. Hoe ben jij aan het overleven, Marianne?
1: Veel water drinken.
0: Ja, en moet je gaan werken vandaag?
1: Thuiswerken.
0: Thuiswerken. Oké, maar kan je dan zelfs toch zo in een online meeting vertellen van hallo, ik heb tickets gewonnen voor die uitverkochte dag van Rock Werchter?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, hè? Zeg, naar wie kijk je het meest uit die dag? Want het is echt dé tijdloze dag op Rock Werchter, hè?
1: Ja, David Byrne ook wel.
0: Ja.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen.

0: geniet er keihard van. Je mag ook iemand meenemen. Heb je al een idee wie?
1: Ja, dat zal mijn man worden.
0: Amai, dat gaat een keitoffe dag zijn. Marjan, geniet er keihard van. Het is je echt gegund. Ik ga nu nog eens een live track spelen van Moby. Dan kan je ook al even je voorbereiden mentaal op dat dagje. Is het goed?
1: Oké, ja.
0: Groetjes daar, hè. Dag Marjan.
1: Ja, bye.
0: Bye-bye.
2: De tijdloze tickets.

Dat is onwaarschijnlijk wat voor een energie die Moby Live heeft. En dat zal Marianne aan der lijve ondervinden heel binnenkort. Want we hebben haar net naar de uitverkochte zondag van Rock Werchter gestuurd. Ze kan beginnen aftellen om samen met haar man te gaan. Ja, we doen hier gewoon verder.

Hè? Geen nood dus als je er net naast greept. Greep liever. We geven nog de hele dag tickets weg. Dus zoek ergens een plekje om rustig te kunnen blijven luisteren. Zeg al die meetings af. En dan gaan we nu even op adem komen met Steely Dan, Reelin' in the Years.

0: Zet je klaar, zometeen nog veel meer tijdloze tickets.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
5: Het wordt extreem warm vandaag. Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het wordt zelfs zo heet dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Het KMI legt uit wat dat dan precies betekent.
6: Code rood wordt gegeven als we 2 kansen op 3 schatten dat de temperatuur 40 graden zal zijn ergens in de provincie waar die code rood is afgekondigd. De risico's zijn natuurlijk dat je snel dehydrateert, dat de hitte ook je lichaam toch wel schade kan toebrengen. Dus het koel houden en niet te veel inspanningen doen is toch wel aangewezen.
5: Er worden geen maatregelen opgelegd, maar de hulpdiensten staan wel klaar om ziekenhuizen, woonzorgcentra en de gevangenissen te ondersteunen. Deze mensen in Hasselt, in Limburg, hebben hun voorzorgen wel genomen.
7: Ja, ik blijf binnen, hè. Wat gaat je anders doen met zo weer, hè? Airco op en dan gaat dat, hè. We hebben er geen probleem mee, hè.
8: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
9: Genoeg drinken, zo de typische dingen. Zo alles afdekken thuis.
10: Ik vind het niet warm. Thuis, ja, badje met de koud water, hè. En afjes in de voetjes in de koud water, hè.
5: De hittegolf zoals we die nu beleven in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De temperaturen overdag en vooral 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden veel minder warm geweest zijn. En de oorzaak is heel duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
11: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
5: Er woedt momenteel een grote brand bij afvalverwerker Rinui in de Gentse haven. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren, vooraleer de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzate en het noorden van Gent om ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nu opgelopen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en nog enkele honderden mensen zijn ook vermist. De VS maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en ze sturen ook 2 reddingsteams. Ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen nu extra reddingsteams. En dat is nodig, want er is heel veel schade, zegt de Vlaming Ludo Gillis vanuit Caracas.
12: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
5: Tot 40 graden vandaag, of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wel wat minder heet, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft drukkend warm met nog altijd temperaturen richting 40 graden. Het kan ook wel stevig onweren. Zondag is er kans op buien of onweer. En dan is het wat minder heet, nog tot zo'n 30 graden.
13: De tijdloze.
0: Tijdloze tickets. Heet, heter, heetst. Goedemorgen. Ben je er nu pas bij? Dan val je op het perfecte moment binnen. Want vandaag doen we eens goed zot met deze hitte. We geven de hele dag tickets weg voor de grootste tijdloze artiesten die deze zomer naar ons land komen. Zo maken we jouw zomer helemaal tijdloos. Ja, en je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, maar deze zomer lijkt het wel alsof er in elk dorp of elke stad een grote tijdloze artiest passeert. Alleen, ja, concerttickets die zijn niet bepaald goedkoop. goedkoper geworden. Dus nemen wij die rekening graag even van je over. Omdat we jullie graag zien en omdat er weinig mooier is dan samen live muziek beleven. Het enige wat jij moet doen, gewoon blijven luisteren. Tot en met 6 uur vanavond, ja. Die gratis tickets, die kunnen straks zomaar van jou zijn. Begin dus al maar na te denken. Wie neem jij mee naar Gent Jazz bijvoorbeeld? John Hyatt, die komt. Ook Susan Vega en Luca Bloom. Dit uur tickets dus voor Gent Jazz. Dit is Susan Vega met Luca.
13: De tijdloze
0: tickets.

0: Het allemaal naar dat gezellige festival Gent Jazz. En jij kan daar tickets voor winnen, zo meteen.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdedigend.
4: Ondertussen bij vak... 1347 euro.
5: Minder.
4: 1256 euro.
5: Nog minder.
4: 1127 euro.
5: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
4: 1098 euro.
5: Oh, spijtig.
6: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
7: Dit is De Tijdloze.
8: De Tijdloze.

0: I Want You Back van de Jackson 5.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: De hele dag geven we hier tickets weg voor tijdloze artiesten die naar ons land komen deze zomer. Ja, wij maken jouw zomer tijdlozer dan ooit. Zometeen sturen we jou misschien wel naar Gent Jazz. Een supergezellig festival in het hartje van Gent. En we sturen jou naar de dag waar al deze geweldige grootheden komen. Susan Vega. En ook Luca Bloem komt die dag. En ook deze fantastische artiest John Hyatt. Allemaal op die geweldige dag op Gent Jazz. Die trouwens helemaal uitverkocht is. Waag nu je kans, want jij kan er wel bij zijn. En nog beter, je kan zelfs iemand meenemen.
1: Wil jij naar John Hyatt op Gent Jazz?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Dat gaat zo prachtig zijn wanneer je dit live hoort. John Hyatt met Have a Little Faith in Me. Misschien ga jij dat wel kunnen horen, dit nummer op Gent Jazz. Tenminste, als je nu je telefoon opneemt, dat is het enige wat je moet doen eigenlijk. En dan kan je die tickets gewoon binnenrijven en dan nadenken wie je gaat meenemen. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Koen.
0: Met wie?
1: Koen van Kerstavond.
0: Dag Koen, waar bel ik jou ergens?
1: U belt mij in Gent.
0: Ben je aan het werk of ben je iets anders belangrijk aan het doen?
1: Ik ben aan het werk.
0: Oké, maar ik mag jou wel even storen, beste Koen.
1: Ja, geen enkel probleem.
0: Oké, goed. Dan mag jij beginnen juichen, want jij mag naar die uitverkochte dag van Gent Jazz gaan, beste Koen. Van waar ben je?
1: Ik ben zelf van Gent.
0: Oh, je bent van Gent? Super.
1: Ik ben van Gent zelf, ja.
0: Dan
1: ja.
0: Weet jij hoe tof Gent Jazz is, hè?
1: Ja, tof festival.
0: Ben je er al vaak geweest?
1: Ik ben er al een paar keer geweest, ja.
0: Waarom vind je het zo geweldig?
1: Maar de locatie is zeer tof. Het is niet bij huis. Gewoon, het is een tof festival.
0: Oh, heerlijk. Dan ben ik blij dat jij mag gaan, beste Koen. Je mag ook iemand meenemen. Gaat dat vechten worden? Wie ga je meenemen?
1: Nee, dat zal mijn vrouw worden.
0: Dat is de perfecte date, hè? Na een, voilà, na een lange werkdag misschien. Of heb je ook vakantieplannen in het vooruitzicht?
1: Later op het jaar. Niet in de zomer.
0: Oké. Okay. Ja, je stuurde ook een bericht. Ik zou mijn vrouw meenemen. Want ze vergeet altijd dat John Hyatt onze openingsdans was. Is dat echt zo cool?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar tot als het zover is, dan valt dat vrouw altijd wel. Maar ze vergeet dat altijd. Ja.
0: Oh, dat gaat zo'n schoon moment zijn. Jullie gaan dan samen daar een momentje op beleven, hè?
1: Ja, we gaan onze dans opnieuw doen, denk ik.
0: Ah, oh, heerlijk. Beste Koen, ik wens jou daar heel veel plezier samen. En ik ga nu nog eens Susan Vega spelen. Die kan je daar ook zien dan. Goed? Dag, Koen.
1: Fantastisch. Goed, bedankt, hè.
0: Bye-bye. De tijdloze. Tijdloze tickets.

0: Thank you.
1: Oh, dat gaat zo leuk zijn. Susan Vega op Gen Jazz. En Koen, die mag daar naartoe. John Hyatt, die komt ook onder andere. Wordt echt tof. Blijf hangen. We hebben nog tickets liggen voor de Lokerse feesten. En Rock Werchter onder andere. Dit is Michael Kiwanuka.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Carrefour. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
4: Ah, wat doen we dan?
3: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De tijdloze.

0: We geven de hele dag tijdloze tickets weg. Straks is het weer zover. Blijf dus zeker luisteren.
1: Mannekes!
2: Bombeekies!
1: Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: De Tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
4: 1 op de 10 langdurig werklozen is weer aan het werk. Van alle langdurig werklozen die begin dit jaar hun uitkering verloren, is ongeveer 1 op de 10 weer aan het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de RVA. Sinds dit jaar kan je nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. In een eerste fase verloren mensen die al 8 jaar en langer werkloos waren hun uitkering. De regering hoopt een derde van hen weer aan het werk te krijgen, maar het effect van de nieuwe wetgeving ligt op dit moment ergens anders. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baart.
5: De belangrijkste impact ligt misschien niet in al die mensen die al lang werkloos waren, maar wel in mensen die nu werkloos worden. Want zij weten dat ze niet heel erg lang op die werkloosheid zullen kunnen steunen en zij zullen misschien wel een reden hebben om sneller te zoeken. En door het vooruitzicht dat je na 1 à 2 jaar je uitkering verliest van in het begin, dan zijn er wel belangrijke winsten te maken.
4: Ongeveer de helft van de mensen krijgt intussen een leefloon of een ziekteuitkering. Het KMI heeft code rood gegeven voor de hitte in de provincies Limburg en Luik vandaag. Het verwacht dat het vandaag lokaal 40 graden of zelfs wat meer kan worden. En de hittegolf van deze week in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperatuur overdag en vooral de minima 's nachts zijn echt wel ongezien en dat is het gevolg van de klimaatverandering volgens het rapport. Hoog tijd voor actie dus, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: Het is heel belangrijk om te beseffen dat dit het directe gevolg is van de verbranding van olie, kolen en gas voor onze energieproductie. Als we weggaan van die verslaving en onze energie produceren met klimaatvriendelijke technologieën, dan kunnen we die escalerende fase waarin we nu zitten gaan stabiliseren. En dan zal ook de verdere escalatie de komende jaren van dit soort hittegolven naar een stabiel niveau gaan evolueren.
4: Japan zet zich schrap voor 2 tropische stormen. 1 miljoen mensen zijn geëvacueerd, tientallen treinverbindingen en vluchten zijn er geschrapt. Vooral in het westen van Japan regent het hevig en er wordt gevreesd voor aardverschuivingen en voor felle modderstromen. Eerder was een van de stormen al Taiwan voorbij geraast. Daar viel bijna 1 meter regen op een dagtijd. Bij ons is het vandaag de warmste dag van de hittegolf dus, met temperaturen tot 40 graden of wat meer nog in het oosten van het land. Aan de kust is het wat koeler, rond 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweer in het westen. In het binnenland blijft het heel heet met temperaturen nog altijd rond 35 graden en uitschieters richting 40 graden. S'avonds is er overal fel onweer mogelijk. Zondag wordt het zo wat koeler, tot zo'n 30 graden.
3: De tijdloze. Tijdloze tickets.
7: Een heel fijne vrijdag voormiddag. Ben je nu pas afgestemd? Geen probleem. Je bent nog lang niet te laat. Want vandaag doen we iets heel plezant. We geven de hele dag tickets weg voor de grootste tijdloze artiesten die deze zomer naar ons land komen. Gewoon omdat het kan. En omdat we jullie graag zien. En omdat we jullie graag naar live muziek sturen. Want er is toch niks dat kan tippen aan samen een concert beleven. Dat eerste nummer dat begint. Duizenden mensen die meezingen. En een avond waar je nog lang over napraat. Blijf dus gewoon luisteren vandaag, want op elk moment kunnen die tickets van jou zijn. En begin maar al te bedenken, wie neem jij mee deze zomer? Dit uur maak je kans op tickets voor dag 2 van Rock Werchter met...

0: Rockwerchter. En nog veel meer andere artiesten natuurlijk. Dit is Franz Ferdinand met This Is Fire.
1: De tijdloze tickets.

Cranberry in de versie van Creedence Clearwater Revival. Hou je gsm in de aanslag, want zo meteen kan je weer tickets winnen. En dit keer voor Rock Werchter. Tickets voor de vrijdag met...

0: Ferdinand. Jij kan erbij zijn op die tweede dag van Rock Werchter. Zometeen is het zover.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
10: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is de tijdloze.

0: Tijdloze kanaal op VRT Max. Want jawel, het is weer zover.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Het is een crazy vrijdag vandaag. Het is de heetste dag van het jaar en we dachten, we doen is zot. We geven de hele dag tickets weg voor een pak tijdloze artiesten die naar ons land komen deze zomer. En geloof me, het zijn er veel. Elk dorp, elk gehucht heeft wel een leuk festival waar grote namen passeren. En zometeen sturen we jou misschien wel naar zo'n klein gehuchtje in Werchter ergens. En we sturen jou naar de vrijdag van Rock Werchter. En dan kan je gaan kijken naar deze artiesten onder andere.

0: van Rock Werchter. Ook nog een dag waar je veel andere dingen kan gaan ontdekken. Het wordt sowieso super tof. Rock Werchter is er helemaal klaar voor. Nu jij nog. Volgende week is het al zover. Je weet wat je moet doen.
1: Wil jij naar dag 2 van Rock Werchter met die XX en Franz Ferdinand?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
3: De Tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: prachtige stemmen van die XX met On Hold. Ja, en zet alles maar on hold, want jij kan binnenkort wel gaan naar die XX. Jullie hebben massaal berichten gestuurd. Als jij nu je telefoon opneemt, kan je misschien wel gaan naar die XX en Friends Ferdinand op dag 2 van Rockwerchter. Hallo, met Femke, zei je?
1: Ja.
0: Dag, beste Femke, wat ben je aan het doen?
1: Vandaag ben ik toevallig een dagje thuis.
0: Een dagje thuis, dus jij zit al heel de dag aan je radio gekluisterd.
1: Ja, exact. Probeer het ticket te winnen.
0: Ja, heb jij toevallig iets te doen volgende week vrijdag?
1: Ik maak mij helemaal vrij. Super leuk. Okay.
0: Dat is goed nieuws. Jij mag gaan, beste Femke.
1: Dank
0: jullie
1: wel.
0: Ja, zalig. Hè? Friends Ferdinand gaan zien en die XX en misschien nog heel veel andere bands ontdekken. Beste Femke, nu komt de moeilijkste opdracht. Wie ga je meenemen?
1: Mijn vriend is op vakantie zonder mij, dus dan ga ik een van mijn vriendinnen oproppelen.
0: Dat zal hem leren verdekken. Nee, ja. Heerlijk, heerlijk. Wat een leuk plan om met jouw vriendin een vrijdagje naar Rockwerchter te gaan. Dat gaat keitof worden. Ik heb de wei al gezien op de filmpjes, op de socials. Die ziet er supergroen uit.
1: Oh, super zalig.
0: Ja, hè. Geniet keihard. Naar wie kijk je het meeste uit?
1: Toch wel die XX.
0: Die XX, ja, dat is live altijd echt heel, heel mooi. Beste Femke, geniet er zo hard van met je vriendin.
1: Oh, dank jullie wel.
0: Dat is heel graag gedaan. Nog een fijne vrijdag en ook een fijn weekend. Dit is Friends Ferdinand. Dag Femke.
2: De tijdloze tickets.

Take Me Out, helemaal live van Franz Ferdinand, zoals dat volgende week gaat klinken op die hete weide van Rock Werchter. En weet je wie daar ook tussen het publiek zal staan? Femke, met een van haar vriendinnen. Want zij heeft net tijdloze tickets gewonnen. En wij doen nog de hele dag voort. Hè. We zijn nog maar 22:30 nu. We doen nog door tot en met 6:00, gewoon omdat het kan en omdat er niks beters is dan samen live muziek te beleven. De hele dag smijten we met tijdloze tickets. Blijf zeker luisteren. Dit is Melissa Etheridge met Like the Way I Do.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Samen met Jamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
13: De tijdloze.

0: even tickets voor de Lokert Vesta.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie visk.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
15: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
16: Vak. Lotto is op zoek naar een tong.
17: Dat heb ik.
18: Affirmatief.
16: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
17: Absoluut.
16: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
19: Een mocha banaan salami smaak.
20: C'est si bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
21: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
23: Een festival in Nederland is afgelast. Want het is extreem warm vandaag. Door de hitte geldt code rood in de provincies Limburg en Luik bij ons. Het kan er vandaag lokaal 40 graden of zelfs nog wat meer worden. Ook in Nederland is het heel warm. In Flevoland is daarom een groot festival voor elektronische muziek, DEFCON, daarom nog op de valreep afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten de camping in de loop van de dag nog kunnen verlaten. Het is een festival waar ook heel veel buitenlanders naartoe komen.
24: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
25: Ik vind het wel heel erg moeilijk en naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
23: De organisatie zegt dat alle

0: bezoekers een compensatie zullen krijgen. Wat dat dan zal zijn, is wel nog niet bekend. Ongeveer 1 op de 10 werklozen in België die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, heeft intussen werk gevonden. Meer dan de helft krijgt nu een leefloon of een ziekteuitkering. Dat blijkt uit een grote studie van de RVA. Het zijn mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren en hun uitkering zagen verdwijnen, doordat de regering de werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd. Er is ook nog wel een grote groep, ruim een derde, die geen job en geen vervangingsinkomen heeft. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baart.
1: Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een partner hebben die wel werkt en dus geen recht hebben op een leefloon. En in feite zit daar de grootste besparing. Het is natuurlijk beter dat mensen aan de slag gaan, want dan betalen ze ook mee belastingen. Maar daar wordt de uitkering geschrapt zonder dat iemand doorduwt naar een andere uitkering.
0: En de Gentse feesten zetten dit jaar voor het eerst een mobiele ploeg in tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een proefproject dat de komende 2 edities van de Gentse feesten wordt getest. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat al 4 jaar voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of dronken gedrag. Vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Gentse feesten zijn er van 17 tot en met 26 juli. En dan voor de laatste keer het weerbericht. Het is er eentje dat ik nog niet veel heb moeten lezen, want het is vandaag uitzonderlijk warm, tot 40 graden of nog wat meer, zoals in het oosten van het land. Aan de kust is het wat koeler, tot zo'n 30 graden. Vanavond kan het onweer in het oosten van het land. Morgenochtend dan mogelijk onweer in het westen. In het binnenland blijft het heel heet, met temperaturen nog altijd rond 35 graden. En uitschieters richting 40 graden. 'S Avonds is er dan overal fel onweer mogelijk. Zondag wordt het wat koeler, tot zo'n 30 graden.
2: De tijdloze.
3: Tijdloze tickets. Vandaag is een speciale dag. We geven de hele dag tickets weg voor de grootste tijdloze artiesten die deze zomer allemaal naar ons land komen. Gewoon omdat het kan en omdat we niets liever doen dan mensen blij maken met een avond live muziek. Want sommige herinneringen maak je nu eenmaal op een festivalweide of in een concertzaal. Samen zingen, springen en genieten van artiesten die je al jaren graag hoort. Dit uur maak je kans op tickets voor de Lokerse Feest.

0: Ja, die komen allemaal op die eerste dag daar van de Lokerse feesten. Super tof daar. Echt een gezellig festival daar op de Grote Kaai in Lokeren. Jij kan erbij zijn. Gewoon blijven luisteren. Deze Motown-legende is ondertussen al 82 jaar. Maar live is het naar schijnt nog een dik, dik feest. Dit is Diana Ross met I'm Coming Out.
1: De tijdloze tickets.

Suspicious Minds van Elvis Presley. Ja, hou je gsm maar weer in de aanslag, want zometeen kan je tickets winnen voor de Lokerse feesten voor de dag van deze twee straffe vrouwen.

0: allebei naar de Lokerse feesten. Jij kan erbij zijn. Zometeen is het zover.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Dit is De Tijdloze.
4: De Tijdloze.

0: van Stevie Wonder en I Wish dat jij zo meteen tijdloze tickets wint.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, want je hoort het al, de hele dag is die echt een zotte vrijdag. Het is niet alleen de heetste dag van het jaar, maar het is ook de dag dat we de hele dag tijdloze tickets weggeven. Er zijn superveel artiesten die naar ons land komen deze zomer. Dus wij staan erop om jouw zomer helemaal tijdloos te maken. Zometeen sturen we jou misschien wel naar de eerste dag van de Lokerse feesten met deze coole madame.

0: Tot Mezingen. Het is echt een van de leukste stadsfestivals die er zijn, de Lokersfeesten. En wat een namen hebben ze weer kunnen strikken. Dat is daar een en al tijdloze line-up. Maar die dag met Diana Ross en onze Axel Red, die wil je zeker niet missen. Je weet wat je te doen staat.
1: Wil jij naar Diana Ross op Lokerse feesten?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Ben jij die gelukkige die binnenkort mee van Sensualité gaat zingen samen met Axel Red en heel veel andere mensen daar op de Lokerse feesten? Dat kom je nu te weten. We bellen iemand op. Jullie reageren massaal via het tijdloze kanaal op VRT Max. Dat is fijn om te zien. Heel veel mensen willen naar de Lokerse feesten, dat snap ik ook. Gaat tof zijn met Diana Ross en Axel Red. Maar wie mag ik sturen? Wie vindt de tijdloze tickets? Hallo? Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Peggy.
0: Dag beste Peggy, hoe gaat het met jou?
1: Prima.
0: Zeg, ben jij vrij toevallig die 31 juli?
1: Ja hoor.
0: Ja? Dan mag jij een feestje vieren, want jij mag gaan op 31 juli naar Diana Ross en Axel Red. Ben je fan van die beide dames?
1: Jawel.
0: Ja? Al op de Lokerse feesten geweest ooit?
1: Ja, meermaals.
0: Ja?
1: Doe daar ook vrijwilligerswerk, ja.
0: Ah, is het waar? En ook dit jaar?
1: Een paar dagen.
0: Een paar dagen, maar die dag kan je dus gewoon full-on gaan genieten van Axel Red en Diana Ross, hè?
1: Ja.
0: En het goede is, Peggy, je mag nog iemand meenemen. Al een idee, wie?
1: Dat gaat een vriendin zijn.
0: Oh, die gaat heel blij zijn. Je mag ze zo meteen bellen. Maar we gaan eerst nog eens naar Diana Ross luisteren met Ain't No Mountain High Enough, liever. Is dat goed, Peggy?
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Veel plezier daar en een fijne tijdloze zomer. Dag, Peggy.
1: Dag. De tijdloze tickets.

was helemaal live. Peggy, die kan dat binnenkort ook gaan bekijken. Daar op de Lokerse feesten. Diana Ross en Axel Red onder andere. We geven nog de hele dag tijdloze tickets weg. Dus blijf gewoon luisteren.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Ah, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De tijd. De tijdloze.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: De tijdloze live.
2: De tijdloze.

Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. De tijdloze live.

0: af te sluiten. Molly's Lips van Nirvana.
1: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
0: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, schat.
0: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: En toen was er niks meer. Ik geef de micro graag over aan Stijn van de Voorde. Blijf hangen voor nog een pak tijdloze.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: Het wordt vandaag de warmste dag van deze hittegolf. Het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg. Dat is de hoogste alarmfase voor de hitte. Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd. Hier en daar worden evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms noodgedwongen staan. En iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Weerman Bram Verbrugge, wat mogen we nog verwachten vandaag?
6: Ja, vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
5: Ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen voor de hitte. Zo rijden de mannen maar één rondje van 20 kilometer in plaats van twee. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. En ook voor het publiek heeft de wielerbond Belgian Cycling ingegrepen.
7: Ja, langs het parcours heeft de gemeente Markt al heel veel inspanning gedaan voor het publiek om koud water te krijgen. Ook naar de medewerkers, naar de officials, jury is er heel veel koud water voorzien. Op het moment dat de renners over de streep komen, zal er ook direct koud water voorzien worden om zich te kunnen afkoelen. Dus ja, alles is eraan gedaan om ook richting het sportieve dan toch de beste omstandigheden in deze omstandigheden te creëren.
5: Het BK-tijdrijden wordt deze namiddag gereden. Ook in Nederland is het extreem warm. In Flevoland moeten tienduizenden bezoekers van een festival voor elektronische muziek in de loop van de dag naar huis. De organisatie van Defcon One heeft het hele festivalweekend afgelast door de hitte. Dat is afgelopen nacht beslist. Het is een festival waar ook veel buitenlanders naartoe komen.
8: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
9: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
5: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Wat dat zal zijn, is nog niet bekend. De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en er is bijna €3 miljoen aan crimineel geld verbeurd verklaard. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg een nieuw proces. Maar hij is nu dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. En Rusland zegt dat het afgelopen nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Daarmee zou het een van de grootste Oekraïnse drone-aanvallen ooit zijn op doelwitten in Rusland. Vooral de regio Tula, ten zuiden van Moskou, werd geviseerd. Daar werd een belangrijke chemische fabriek aangevallen. Net als de voorbije dagen werd ook de Krim aangevallen. Oekraïne probeert het door Rusland geannexeerde Schiereiland te isoleren. Door de aanvallen op onder andere olieraffinaderijen breidt het brandstoftekort in Rusland uit. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen, temperaturen tot 31 graden in het westen dan en 39 in het oosten. Vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Zondag wordt het minder warm.
10: De tijdloze.
4: Tijdloze tickets.
2: Een heel goedemiddag. Ik dacht, als ik nu eens al die tickets pak en ik vertrek naar huis, waardoor ik zelf de meest tijdloze zomer ooit mag beleven. En toen dacht ik, nee, mijn liefde voor de luisteraars van de tijdloze is veel te groot. Ik ga het niet doen en we gaan ze gewoon rustig een hele dag nog verder blijven uitdelen. Zoals in dit uur, tickets voor de derde dag Rockwerchter. Ja, ja, dat is de dag met onder andere Pixies, met onder andere Matt Berninger en ook deze Gorillaz.
10: De tijdloze.
4: Tijdloze tickets.

0: Status Quo en Rockin' All Over the World. Hou je gsm in de buurt, spits de oren, want dadelijk gaan we een tijdloos duo-ticket weggeven voor de zaterdag van Rockwerker met onder andere Gorillaz en Pixies.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Dit is De Tijdloze.
5: De Tijdloze.

0: Het is een supergroep met daarin alleen supermuzikanten. En Roy Orbison die het nummer ook nog eens wilde zingen. The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Tijdloze tickets. Bestaat er iets leuker als naar een festival gaan, daar een tijdloos artiest zien en die dan ook nog eens gratis mogen zien? Want het kan nu gebeuren als je houdt van Rock Werchter. Dag 3 met onder andere deze artiesten.

0: Wat een nummer. Ik kreeg bij twee van de drie nummers kikkervlees, ondanks het warme weer. Je kan die artiesten gratis zien. En het enige wat je moet doen, is je telefoon bij de hand houden en het volgende realiseren.
1: Wil jij naar dag 3 van Rock Werchter met Gorillaz, Matt Berninger en Pixies?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Monkey Gone to Heaven en Pixies die gaan naar dag 3 van Rock Werchters. Je kan er nog bij zijn. Als je meegedaan hebt, als je effectief een bericht hebt gestuurd, dan zou het wel eens kunnen dat je telefoon gaat krijgen. Meer specifiek nu gaan we iemand opbellen die Marie met haar schuldige hand daaruit gepikt heeft. Hallo? Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo, met u spreek ik alsjeblieft.
1: Met Liselotte.
0: Oké, Liselotte. Ça va?
1: Ja.
0: Te warm, hè?
1: Ja, dat is inderdaad warm.
0: Te warm zou je kunnen zeggen. Zo, oef, warm.
1: Ja, maar gelukkig is er airco.
0: Ja, dat is wel waar. Zeg, we waren niet aan het kijken. Je had een bericht gestuurd, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar zou jij dat echt op zich zien zitten? Want het is wel zo, misschien ook warm dan. Veel volk.
1: Dat is geen probleem.
0: Hard meezingen, dat soort dingen. Is dat iets wat je op zich wel zou zien zitten als het recht op aankomt?
1: Zeker, zeker. Dat moet zeker lukken. Het gaat daar veel voor over.
0: Het gaat ook over de Pixies en het gaat over Gorillaz en dan die kerel van de National en zo. Op zich zou je dat wel zien zitten.
1: Zeker, zeker.
0: Dan mag ik zeggen, gefeliciteerd Liselotte, want jij mag naar dag 3 van Rock Werchter en je mag ook nog eens iemand meenemen.
1: Top, dankjewel.
0: Je bent er gelukkig mee. Kan je het even uitdrukken in een schaal van 0 tot 10? Dan krijgt het hoeveel op 10?
1: Zeker een 11.
0: Een 11 op 10, dat is het enige wat we wilden horen. Liselotte, gefeliciteerd. Je mag erbij zijn, je zal erbij zijn. En applaudisseren en wil dansen. Het is allemaal toegelaten daar.
1: Top, dank u.
0: Oké, we gaan ons al een klein beetje voorbereiden met iets van de Gorillaz. Zij speelden ook op 2018 op Rock Werchter. En die Feel Good Inc. kan je hopelijk al in de sfeer brengen. Blijf nog heel even hangen en dan gaan we alles goed opschrijven. Dan gaan we de tickets op tijd opsturen. En dan wens ik je nog een heel fijne dag. Dag Liselotte, tot de volgende keer. Hè.
1: Merci.
0: Salut, dag.

Wat een dag voor Lieselot. Een unieke dag waarop je zomaar kan zeggen: ik mag naar de Pixies en naar Gorillaz en naar Matt Berninger. Allemaal op één festival. En dan komen er nog een hoop andere artiesten bij. Tijdloze tickets. Dat is hetgeen wat we nu aan het weggeven zijn. En dat gaan we nog een hele dag doen hier op de Tijdloze. Dus blijf gewoon luisteren, want in het volgende uur zijn er nog veel meer tijdloze tickets. Dit is Cyndi Lauper.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. De tijdloze live.

0: Een gelukkige verjaardag aan Chris Isaak. Hij wordt vandaag 70 jaar. En gefeliciteerd ook aan iedereen die nu aan het luisteren is. Want een hele dag geven tijdloze tickets weg voor de beste tijdloze artiesten die deze zomer op onze festivalpodia staan. En ik kan al beloven, in het volgende uur, er liggen hier wat tickets klaar en het is er niet naast. Dus gewoon blijven luisteren en houd de gsm altijd in de buurt.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
5: Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jan!
8: En wij klussen allemaal mee.
7: Met 20% korting, hè? En op wat?
8: Op alles.
7: En wanneer?
8: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee.
9: Hoe maakt u het?
10: Samen met Gamma.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
12: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
12: Allee.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
14: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
15: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
16: Wilt jij met mij een meloen delen?
17: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
18: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
19: Dat had ik even nodig.
18: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
20: De tijdloze.
21: Het is 1:00. Goedemiddag.
22: Het wordt vandaag de heetste dag van de hittegolf. Het dagrecord voor 26 juni is al verbroken. In Ukkel werd het vanmiddag al 33,7 graden. Dat is iets meer dan het vorige dagrecord uit 1976. Toen werd het 33,5 graden. Maar het zal nog veel warmer worden vandaag, zegt weerman Bram Verbrugge.
23: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
22: Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd. Hier en daar worden evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms staan en het blijft ook belangrijk om genoeg te drinken en het rustig aan te doen. Door de hitte wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden van deze namiddag in Markendal in Oost-Vlaanderen bij de mannen ingekort. 1 rondje van 20 kilometer wordt dat in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Al verwacht de wielerbond Belgian Cycling dat de impact van de hitte zal meevallen.
24: Een tijdrit is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten. Gaan redelijk gekoeld aan de start komen. En ja, doordat die tijd dan ook wel ingekort wordt bij de mannenelite, zal dat ook wel meevallen.
22: De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotte Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later zonder Wout van Aert en Remco Evenepoel. In Nederland is het dancefestival Defcon 1 afgelast. In Biddinghuizen, waar het festival tot het einde van het weekend zou plaatsvinden, geldt code rood voor hitte. De organisatie besliste daarom afgelopen nacht om het festival te annuleren. Er zouden elke dag 72.000 bezoekers van over heel de wereld komen. En velen waren gisteren al aangekomen voor de openingsshow. Zij moeten nu dus vroeger naar huis. Ook de Vlaming Casper van der Sijpen.
0: Voor ons is het natuurlijk niet zo heel ver. Maar als je beseft dat Defcon wel een wereldfestival is, er komen mensen van Australië, van de VS, van Azië naar hier. Die zeggen dan van ja, we hebben dan een heel dure vlucht geboekt om hier te zijn. We hebben een hotel geboekt voor de transfers en zo. Dat komt natuurlijk wel binnen, want ja, je krijgt de toegangstickets van het festival terugbetaald. Maar dat soort dingen natuurlijk niet.
22: In Hasselt is vanochtend een trein op een tractor gebotst. De tractor kreeg pech en stond stil op de overweg. De bestuurder kon nog op tijd wegkomen. Op de trein zaten zo'n 40 passagiers, maar niemand raakte gewond. Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Diest en Hasselt volledig stil. Ook enkele spoorwegovergangen in de buurt zijn gesloten. De hinder zal ook nog even duren, want de tractor moet getakeld worden en er moet ook olie opgeruimd worden. En Rusland zegt dat het afgelopen nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Het zou een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen zijn op Rusland ooit. Vooral de regio Tula, ten zuiden van Moskou, werd geviseerd. Maar ook het schiereiland de Krim in het zuiden van Oekraïne dat door Rusland bezet wordt. Daar wordt nu de noodtoestand afgekondigd. Volgens de lokale overheid is dat nodig om de stabiliteit op het schiereiland te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het eiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Vanmiddag 35 tot 40 graden zelfs. Vanaf vanavond kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Tot 31 graden in het westen dan en 39 in het oosten. Vanaf de late namiddag kan het overal fel onweren dan. Zondag wordt het minder warm.
20: De tijdloze.
21: Tijdloze tickets.
1: Ik hoor het. Intens onweer, intens hete temperaturen op een warme dag. Dit is ook een intense dag op de tijdloze. Want een hele dag tijdloze tickets, die geven weg op de tijdloze. In dit uur bijvoorbeeld een tijdloos duo-ticket voor de Lokerse feesten op vrijdag 7 augustus. Dat is de dag waarop Zweed speelt en ook deze editors.
20: De tijdloze.
21: Tijdloze tickets.

0: kan er maar beter in geloven zoals de Monkees ook. Want dadelijk een tijdloos duo-ticket voor de Lokerse feesten. Dan gaat het over vrijdag 7 augustus, de dag van Suede and Editors. Dat is voor dadelijk. Houd de GSM in de gaten.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: zijn nu zondag open.
8: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Ik dacht aan chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Dat wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Starship en We Built This City. Ik denk dat we goed nieuws hebben voor mensen die graag al eens naar een festival gaan.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Als je graag naar een tijdloos festival gaat of toch een artiest ziet die we tijdloos mogen noemen en die op een Belgisch podium staat, heb ik goed nieuws als het gaat over vrijdag 7 augustus. Als je niets te doen hebt en je wilt deze artiesten graag live aan het werk zien...

0: Suede and Editors. Zij spelen op de Lokerse feestdag op vrijdag 7 augustus. En jij kan er nu bij geraken. Op deze manier.
1: Wil jij naar Editors en Suede op Lokerse feesten?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
3: De Tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Animal Nitrate van Suede, een band die het al goed deed in de jaren 90 in de volle Britpopperiode. En ze hebben zin om nog meer te spelen. En dat is niet zo leuk als een gemotiveerde band die het dus volledig ziet zitten. En je kan er misschien ook nog bij zijn. Je kan dat doen door nu je telefoon op te nemen als die overgaat. We gaan eens kijken of we iemand kunnen vinden die de telefoon opneemt. Gewoon hallo zeggen.
1: Hallo, met Mieke.
0: Dag Mieke, hallo. Hoe gaat het?
1: Ja, wel drukkend warm zonder airco, maar ja, wel met de verlossing van een ventilator, gelukkig.
0: Verlossing van een ventilator en misschien komt er nog verlossing op een totaal andere manier, Mieke. Want jij bent op zich nog wel geïnteresseerd om de band Suede, maar ook de band Editors live aan het werk te zien op de Lokersfeesten.
1: Oh, absoluut, ja. Het is ook mijn geboortestad Lokeren. Ach. Ik ga al sinds dat ik een prille tiener ben naar de Lokerse feesten.
0: Oké, maar dan heb je misschien al tickets.
1: Nee. Enkel voor andere dagen met meer de zwarte, de gothic artiesten.
0: Ah, de gothic dagen van de Lokersfeesten. Oké, ja. Wel, kijk, alleszins, we moeten onmiddellijk over naar de orde van de dag. En dat is... Gefeliciteerd Mieke, want jij mag erbij zijn op die prachtige dag, die vrijdagavond, waarbij Suede en Editors zullen spelen. Jij zal er dus ook bij staan en het beste van jezelf geven. Gefeliciteerd Mieke.
1: Oh, geweldig. Dat is een geweldige vrijdag daardoor vandaag.
0: Oké, wel, ik hoop dat het je zal opwarmen nog extra vandaag. En het is iets leuks om naar uit te kijken. Dus je mag je agenda nu al invullen. En ik wens je heel veel plezier en ook nog een heel fijne dag vandaag. Tot de volgende keer, hè.
1: Super, zalig, merci.
0: Yo, salut, dag Mieke, dag.
2: De tijdloze tickets.

Ik zie Mieke daar al zitten met haar ogen helemaal gesloten. De tranen bengelen eruit en ze luistert naar editors op de Lokerse feesten. Zij mag dus gaan, ze heeft een duo-ticket gewonnen voor dat concert. En in het komende uur gelukkig nog tijdloze tickets te winnen hier op de Tijdloze. Dit is dan weer Sarah van Fleetwood Mac.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: De tijdloze.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze live.

G-Love en Special Sauce met een nummer over het feit dat het af en toe verfrissend kan zijn om iets koud te drinken. Al weet ik dat het bij dit weer blijkbaar ook verstandig is om iets lauw te drinken. Het is niet lekker, maar blijkbaar wel verstandig en gezond. Allemaal detailinformatie. Wat we wel kunnen vertellen is dat we in het komende uur weer tijdloze tickets mogen weggeven voor artiesten die deze zomer op onze podia staan en die tijdloos genoemd mogen worden. Dus blijven luisteren.

0: je bubbel.
1: Mannekes!
2: Bombiek!
1: Is grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
6: Pearl.
5: Voorwaarden op pearl.be.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zeg jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg iemand een dom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
14: Ford.
15: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
16: Ziekenhuizen moeten meer hitteslachtoffers helpen. De spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis Brussel ziet duidelijk meer patiënten die klachten hebben door de extreme hitte. Exacte cijfers zijn er niet, maar het zijn er wel degelijk meer dan anders, zegt Yves van het UZ Brussel.
17: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen echt de hitteslagpatiënten. Mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
16: Ook in het UZ Antwerpen zien ze meer hitteslachtoffers. Het BK tijdrijden van deze namiddag in Marketal in Oost-Vlaanderen wordt bij de mannen ingekort naar 1 rondje van 20 kilometer in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Maar Belgian Cycling verwacht dat de impact van de hitte zal meevallen.
18: Een tijdrit is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon, gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten, gaan redelijk gekoeld aan de start komen en doordat die tijd dan ook wel ingekort wordt bij de mannen elite, zal dat ook wel meevallen.
16: De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotto Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later zonder Wout van Aert en Remco Evenepoel. In Heverlee, deelgemeente van Leuven, is rond 11:00 vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein, die zijn geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben ook water uitgedeeld. En de Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000. En er is ook bijna €3 miljoen aan crimineel geld verbeurd verklaard. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Vorig jaar werd hij in de zomer uitgeleverd vanuit Dubai. Hij tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg een nieuw proces. Maar hij krijgt dus dezelfde straffen. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanaf vanavond kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend ook kans op onweer in het westen dan. Tot 31 graden in het westen, 39 in het oosten. Vanaf de late namiddag kan het overal fel gaan onweren. En zondag wordt het minder warm.
14: De tijdloze.
15: Tijdloze tickets.
19: Het is een schitterende zomerdag en die wordt alleen maar beter omdat we hier op de Tijdloze een hele dag tijdloze tickets weggeven. En dit uur zijn het tickets voor Rock Zottegem met onder andere Channel Zero, Kraftwerk en OMD.
14: De Tijdloze.
15: Tijdloze tickets.

0: Carole King en I Feel the Earth Move. Pak je gsm vast. Hou hem stevig vast, maar niet te stevig. Maar hou hem gewoon in de buurt, want dadelijk kan je tickets winnen voor Rock Zottegem.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij werkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: Florence and the Machine en Spectrum.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Dit is het ogenblik waarop het allemaal kan gebeuren. Waarop je de kans krijgt om gratis naar Rock Zottegem te gaan. Een zeer interessante dag met onder andere deze artiesten.

0: zeer tijdloos in diverse genres. Het gaat over zaterdag 11 juli, Rock Zottegem. Als je erbij wil zijn, luister dan goed naar dit.
1: Wil jij naar OMD op Rock Zottegem?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max.
3: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Kraftwerk, een van die interessante namen die je kan meemaken op Rock Zottegem deze zomer. En met een beetje geluk ben je er ook bij. Als je zelf iets gestuurd hebt via onze app, dan moet je nu het volume van je gsm iets luider zetten, omdat je telefoon zou kunnen krijgen. En we gaan onmiddellijk eens testen of de eerste persoon die we nu willekeurig opbellen, of die ook wel degelijk zijn telefoon opneemt.
1: Hallo, met Wouter Mortier.
0: Dag Wouter, een heel goedemiddag. U spreekt met Stijn van de Tijdloze.
1: Hey, dag Stijn.
0: Als ik je zeg Kraftwerk, OMD en Channel Zero, wat denk je dan?
1: Dat ik daar wel zin in heb.
0: Ik hoor het dan, je probeert je totale enthousiasme te onderdrukken, maar het is niet nodig, Wouter, want... Gefeliciteerd, yep. Jij mag erbij zijn op Rock Zottegem zaterdag 11 juli met dus onder andere Channel Zero, Kraftwerk en OMD. En jou erbij, ze mogen jou ook op dat affiche zetten, denk ik dan, hè?
1: Tof.
0: Oké, voilà. Meer moeten we daar niet over vertellen. Geniet ervan. Maak er een heel fijne concerttrip van. En geniet ook van de tijdloze artiesten die je daar kan zien. Wouter, fijne dag nog. En dit is als opwarmertje OMD en Enola Gay live.
2: De tijdloze tickets.

Proficiat Wouter, dit was OMD met een orkest erbij. Dat zal er niet bij zijn op Rock Zottegem, maar de sfeer die zal er ook wel zijn. Wouter, mag dus met nog iemand naar keuze naar Rock Zottegem en denk eraan, ook in het komende uur nog veel meer tijdloze tickets. Vandaag op de tijdloze. Dit is dan weer AC/DC. Shoot to Thrill.

0: motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze.

0: nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: De tijdloze Life

0: Spearheads and People in the Middle. Het is een vrolijk deuntje voor een prachtig dag als deze. Dadelijk gaan er weer tijdloze tickets weggegeven worden in het komende uur. Ik kan nog niet zeggen van wat, maar als je in de buurt van Werchter woont of je weet hoe je daar kan geraken, dan zou ik het allemaal een beetje in de gaten houden. Dadelijk dus opnieuw tijdloze tickets die we gaan weggeven. Dus hou je gsm en je radio dichtbij in de buurt.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tintje naast u...
6: Excusa, señores.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
8: Enkele mensen werden onwel op een stilgevallen Eurostar. 3 passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee, Vlaams-Brabant, zijn overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Dat laat de politie van Leuven weten. Rond 11 uur vanmorgen was de trein stilgevallen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Evert Wouters vertelt hoe dat verliep.
9: Het heeft dan nog wel een hele tijd geduurd vooraleer dat die trein kon vertrekken naar station Leuven. Hier was politie aanwezig, maar vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Het was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen. Die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een 3-tal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan is die trein ongeveer zowat een kwartier geleden dan inderdaad vertrokken.
8: De brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven is onder controle. De brand ontstond vanmorgen en veroorzaakte heel wat rook. Buurtbewoners moesten daarom hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren gesloten houden, ondanks de hitte. De brandweer zal wel nog de hele namiddag naplussen. Er zijn ook maatregelen genomen om hen koel te houden. Dat zegt de brandweer.
10: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm. En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. We hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft heel warm.
8: Het is niet alleen bij ons warm. De hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa. Van het Verenigd Koninkrijk over Duitsland, Zwitserland, Italië en delen van Oost-Europa. In Frankrijk wordt alle steden en gemeenten aangeraden om het gebruik en de verkoop van alcohol in de openbare ruimte te verbieden. In Parijs geldt zo'n verbod al sinds vanmiddag. Daar mag je geen alcohol drinken op openbare plaatsen tot morgenochtend. En ook van zaterdagmiddag op zondagochtend geldt dat verbod. Ook de verkoop van alcohol in winkels wordt er beperkt. Die beslissing kwam er om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. En de man die inreed op een kerstmarkt in de stad Magdeburg in Duitsland moet levenslang naar de cel. Bij de aanslag in december 2024 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een arts van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Op sociale media steunde hij extreem rechts en noemde hij zichzelf een ex-moslim die erg kritisch stond tegenover de islam. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanaf vanavond kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Tot 31 graden dan in het westen en 39 nog in het oosten. Vanaf de late namiddag kan het overal fel gaan onweren. Zondag wordt het wat minder warm.
1: De tijdloze.
7: Tijdloze tickets.
0: Donderdag 2 juli. De eerste dag van Rock Werchter. Met onder andere Elvis Costello, Kasabian, The War on Drugs, The Prodigy, Monza, het zijn allemaal namen die we tijdloos noemen. En dat is nu wat we vandaag aan het doen zijn. We geven tijdloze tickets weg van plaatsen waar tijdloze artiesten zullen spelen deze zomer. En dit uur zal het dus gaan over die tweede dag van, of de eerste dag van Rock Werchter. Wil je erbij zijn, houd dan allemaal goed in de gaten, want de vaccines die zullen er die dag ook bij zijn.
1: De tijdloze.
7: Tijdloze tickets.

0: Op deze zonnige vrijdag is het leuk om te vertellen dat volgende week donderdag Rock Werchter zal starten. En die allereerste dag is er al niet naast met Elvis Costello en The War on Drugs en The Prodigy en Kasabian en vele anderen. En we gaan dadelijk een tijdloos ticket weggeven voor die eerste dag, voor die openingsdag van Rock Werchter. Het zijn er zelfs twee om heel precies te zijn.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue?
4: Oh. Ja! Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een tong.
7: Dat heb ik.
8: Affirmatief.
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Absoluut.
6: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
9: Oh, mocha banan salami smaak.
10: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
11: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
12: Ja, zit er zeker, want het is echt...
11: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
12: Ah, wat kost dat ongeveer?
11: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
12: Ah.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Dit is de tijdloze.

0: Om geen etnische bevolking of bevolkingssoorten te kwetsen, ga ik niet zeggen over deze outro, maar gewoon zeggen, dit was een nummer van de Cranberries and Dreams.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: We mogen ze weer weggeven. Het gaat over volgende week donderdag. Dat is de eerste dag van Rockwerchter. Dan mag je deze tijdloze artiesten op de affiche verwachten.

0: dat klinkt zeer tijdloos. Wil jij erbij zijn? Wel, dan moet je nu dit doen.
1: Wil jij naar dag 1 van Rock Werchter met Mumford & Sons, The War on Drugs, Elvis Costello en The Prodigy?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: The War on Drugs af en toe mag er al een kreet van vrolijkheid in die muziek geïntegreerd worden. En The War on Drugs is een van die bands die volgende week donderdag op de allereerste dag van Rockwerchter zal spelen. Het goede is, je kan erbij zijn. Gratis. Want we hebben twee tijdloze tickets voor die dag klaar liggen. Voor iemand die zijn of haar telefoon opneemt. Als ik de nummer nu intik. Als de telefoon gaat, kan je best opnemen. Hallo.
1: Hallo, mijn Brenda.
0: Dag, Brenda.
1: Hallo.
0: Warm, hè, vandaag.
1: Amai, heel warm.
0: Brenda, we gaan er ook niet over zeuren natuurlijk, want eigenlijk is het ook wel leuk dat het zo echt zomer is. Stel je voor dat het nu zou regenen, zouden we zeggen, oh, wanneer gaat het nog eens prachtig weer zijn, toch?
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Ja, nog leuke plannen vandaag, Brenda?
1: Met het gezin een beetje genieten in het zwembad en voor de rest gewoon rustig aandoen.
0: Hola, het zwembad met een barbecue erbij en een Stella?
1: Absoluut.
0: Bijvoorbeeld, ja. Oké. Brenda, nog een kleine side note. Bij dit gesprek heb je iets te doen volgende week donderdag. Zo vanaf een uur of één 's middags tot een uur of één 's nachts.
1: Op dit moment nog niet.
0: Nee, op dit ogenblik niet. Wel, gefeliciteerd Brenda, want jij bent erbij op Rockwerchter dit jaar.
1: Heel fijn, super. Dankjewel, Stijn.
0: Dus graag gedaan. The War on Drugs, Mumford & Sons, Elvis Costello, The Prodigy, ze gaan er allemaal bij zijn. En jij dus ook. Dus Brenda, je mag je kuit al insmeren en de rest van je lichaam ook, als je dat zou willen. Maar weet vooral ook dat je in je agenda mag zetten. Dag 1, Rockwerchter, Brenda is erbij. Veel plezier. Denk goed na wie je meeneemt en maak er een leuke dag van.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, dag Brenda. Blijf nog even rustig hangen, dan gaan we alles opschrijven. En ter voorbereiding is het al Mumford & Sons, Live and Little Lion Man.
2: De tijdloze tickets.

Een groot applaus voor Mumford & Sons. En dat zal niet anders zijn als ze volgende week donderdag Rockwerchter de eerste dag afsluiten. En Brenda is erbij. We gaan vandaag nog heel veel tickets weggeven. Vooral zelfs heel geconcentreerd tussen 4 en 6. Nog heel veel tijdloze tickets. Onder andere ook van Rockwerchter en een hoop andere plaatsen waar tijdloze artiesten zullen spelen deze zomer. En zij zal er niet bij zijn, wegens niet meer onder de levende. Maar het wil niet zeggen dat haar muziek op een prachtige dag als deze nog goed klinkt. Dit is France Gall en Ella Ella.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Ondertussen bij vak. 1347 euro.
6: Minder.
5: 1256 euro.
6: Nog minder.
5: 1227 euro.
6: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
5: 1098 euro.
6: Oh, spijtig.
7: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
8: De tijd. De tijd.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: is er eentje voor de Boys of Summer, maar de Girls of Summer die zijn ook welkom. Zeker ook in het komende uur, dan gaan we het allemaal een beetje opdrijven. We hebben nog veel meer tijdloze tickets. En het komende uur gaan we ook veel meer tijdloze tickets weggeven. Dus houd de radio in de buurt en je telefoontoestel liefst ook. Tijdloze tickets.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.

0: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
0: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu, Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
9: Waarschuwt voor kinderen die uit het raam vallen. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Spoedarts Philip Verdonk roept mensen met kinderen op om voorzichtig te zijn.
10: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
9: De festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is de camping van Couleur Café vanmorgen al om 8:30 opengegaan in plaats van om 10:00. Zo konden mensen hun tent opzetten op een koeler moment. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw en veel beton. Deze jongeren vertellen wat ze doen om zich fris te houden.
11: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
12: Het is eigenlijk gewoon om 8:30 een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
11: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren en veel water drinken. En een gratis waaier.
9: Drie passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee in Vlaams-Brabant zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 11:00 vanmorgen viel de trein in panne door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Daar stonden de hulpdiensten klaar, zegt Evert Wouters.
13: Vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een drietal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
9: En in Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al 589 doden geteld na de dubbele aardbeving van eergisteren. Dat is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht intussen het puin. Er zijn nog duizenden mensen vermist en er wordt gevreesd dat het aantal doden nog fors zal oplopen. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanaf vanavond kans op fel onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Tot 31 graden daar en tot 39 in het oosten dan. Vanaf de late namiddag kan het overal fel gaan onweren. En zondag wordt het minder warm.
14: De tijdloze.
15: Tijdloze tickets.
16: Er gaat niets boven een fijne onweer na een prachtige zomerse dag. Maar als je weet dat we voorlopig nog helemaal goed zitten in de zon en met een bus vol tijdloze tickets, dan zou ik je aanraden om in de buurt te blijven. Want in dit uur maak je kans op tijdloze tickets voor Rockherk, het tijdloze Tribute Festival en dag 2 van Rockwerchter. Als het gaat over het tijdloos Tribute Festival, ja, daar spelen de beste tribute bands van bijvoorbeeld de Beatles. Want een van de 4 bands die daar zal performen speelt de allerbeste songs van de Beatles. Allemaal te winnen dus in dit uurtje.
14: De tijdloze
15: tickets.

0: beetje de samenvatting van wat een festival is. Come Together, in dit geval van de Beatles. Het tijdloos tribute festival, daar mogen we dadelijk tickets voor weggeven. Want dat is een festival waar bijvoorbeeld de tribute band van de Beatles zal spelen. Maar ook van Tina Turner, ook van de Dire Straits en ook eentje van ABBA. Maar
1: de tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Eerst even de focus op Rockherk. Want Rockherk is een zeer aangenaam festival in de diepe Limburg. Waar het altijd aangenaam vertoeven is. Waar het altijd iets droger en iets warmer is dan in de rest van het land. En dat is niet het enige. Er spelen ook tijdloze artiesten op Rockherk dit jaar. Bijvoorbeeld The Manic Street Preachers. Channel Zero zal er ook bij zijn.

0: time is come. En de chaos van de Libertines. Come for you, We hebben een tijdloos ticket, een duo ticket om precies te zijn voor het festival. Als je mee wilt doen, doe dat dan nu.
1: Wil jij naar Manic Street Preachers en de Libertines op Rockherk?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via tijdloze kanaal op 14 Max.
3: De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: een duo of een tijdloos duo-combi-ticket voor Rockherk. Dat hangt in de lucht voor iemand die zijn telefoonnummer heeft doorgestuurd en nu nog altijd die telefoon in de buurt heeft. Dan denk ik dat het tijd is om eens even te checken of de persoon in kwestie die we willekeurig uitgehaald hebben ook de telefoon opneemt. Het zal de eerste keer zijn vandaag dat iemand zijn of haar telefoon niet opneemt als we bellen. Wat dan meer kans geeft voor jou als je ook hebt meegespeeld?
1: Ine, merk.
0: Oh, Ine. Spijtig. Klonk als een voicemail. Geen probleem, dan pik er gewoon iemand anders uit. We hebben de schuldige hand van Marie. Die gaat nu in de trommel roffelen om er iemand anders uit te halen. En met een beetje geluk ben jij dat. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, met u spreek ik alsjeblieft. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, ik ben even aan het kijken. Is er iemand op dit ogenblik... Ah, ja. Hallo, hallo?
2: Ja, hallo, nu hoor ik je.
0: Niet zuiver. Het was een klein moeilijker misverstand, maar we horen elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Met u spreek ik alsjeblieft.
2: Met Dries.
0: Dries, ben jij eventueel vrij om naar Herk de Stad te rijden?
2: Graag, ja. Zeker.
0: Je kan naar een festival gaan, genaamd Rockherk. Manic Street Preachers spelen daar, Channel Zero, Libertines en een hele hoop anderen. Je bent geïnteresseerd om te gaan?
2: Ja, heel graag voor de Libertines vooral.
0: Vooral voor de Libertines, wel, de rest mag je er allemaal bij pikken. En dan zeg ik gefeliciteerd, want jij mag erbij zijn. Gefeliciteerd, beste Dries.
2: Dank u wel.
0: En wel, maak er een heel fijn weekend van, want het gaat over 2 dagen waar je het allerbeste van kan maken. En neem ook iemand mee en laat achteraf weten of het goed was. Dat mag altijd, als je daar veel zin in hebt ook. Dries, gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
0: Probeer verkoeling te zoeken, maar probeer ook warm te blijven bij de gedachte dat je er binnenkort bij mag zijn op Rockherk. Veel plezier. Dag Dries. Ja.
2: Dank
0: u
2: wel.
0: Deze zullen er ook bij zijn, de Manic Street Preachers. Hier hoor je ze live.
3: De tijdloze.
4: Tijdloze tickets.
5: Song's dedicated to all the people who used to come see this Cardiff University. And there weren't as many of you. It's called Motorcycle Emptiness.

0: Manic Street Preachers, zij gaan erbij zijn op Rockherk. En Bries is de winnaar van daarnet. Hij mag ook met iemand naar keuze 2 dagen naar Rockherk. Dadelijk in dit uur nog tickets voor Rockwerchter. En we geven straks ook al een duo-ticket weg voor het tijdloze Tribute Festival.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Dit is De Tijdloze.
10: De Tijdloze.

0: zou een nummer kunnen zijn dat je hoort tijdens de tijdloze dansaan. De afterparty die wordt georganiseerd ook op ons tijdloos tribute festival. Een heel interessant festival met heel veel tribute bands in Kokzijde.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: En het is een festival ook vlak aan de zee. Dus als je die dag naar de zee gaat en je wil daar graag afsluiten met de beste tijdloze muziek live gespeeld door heel goede muzikanten en dan nog wel ook een best of van die tijdloze artiesten, dan moet je daar zijn, want dan kan je dit soort nummers horen. ABBA gespeeld door ABBA For You. The Beatles Today, zij spelen muziek dus van de Beatles. Cooking with Knopfler, dat is een tribute band die het allerbeste van Dire Straits spelen. En This Is Tina speelt muziek van Tina Turner. Je kan erbij zijn met iemand naar keuze als je dit doet.
2: Wil jij naar het De Tijdloze Tribute Festival?
1: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max. De Tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: was Danny of Rudy, zijn openingsdans. Danny of Rudy, één van beide al sinds. En goed dat we het weten dat het 40 jaar geleden een grote hit was ook bij Danny thuis. En dan kunnen we daar nu hopelijk met dat fijne gevoel, met dat warme gevoel van Tina Turner overgaan naar de orde van de dag. En dat is Wie mag er This is Tina aan het werk zien op ons tijdloos Tribute Festival op 25 juli in Kokzijde. Wel, we gaan eens proberen bellen naar iemand die zich op zijn minst kandidaat heeft gesteld. Gewoon een telefoon opnemen als je een nummer hebt doorgestuurd. Hallo, met je spreek ik. Hallo, met je spreek ik.
1: Ben Lisa.
0: Dag Lisa. Je klinkt als iemand die zeer vrolijk klinkt enerzijds. En ook iemand die hopelijk ook wel degelijk naar het tijdloos Tribute Festival wil gaan in Kokzijde.
1: Ja, zeer graag.
0: Zeer graag, dat is al zeer positief om te horen. Dus ik mag zeggen, gefeliciteerd. Beste Lisa, want je mag erbij zijn. Ja, Lisa, zoveel keuze. Je hebt bijvoorbeeld een tribute band die muziek van ABBA speelt. Eentje die muziek van de Beatles zal spelen. Dire Straits en Tina Turner. Naar wie kijk je het meest uit?
1: Ja, voor de ABBA-band.
0: ABBA-band. Het moet een zeer goede zijn. 8 muzikanten die het beste van zichzelf spelen. Van Dancing Queen over Voulez-vous en Fernando. En The Winner Takes It All. Het zal allemaal passeren. En er is een zone waar je mag dansen ook, hè, Lisa?
1: Ja, dat ben ik nu al aan het doen.
0: Je bent nu al aan het dansen. Zoveel te beter. Lisa, we horen het heel graag. Je mag er dus bij zijn. En je mag ook nog iemand meenemen. En het zal een prachtige zomeravond worden daar in die arena aan de kerk van Kokzijde, vlak aan de zee. Dus het kan nog een toffe dag zijn, denk ik. Lisa, gefeliciteerd. Blijf nog heel even hangen. Dan gaan we alles noteren dat je zeker op de lijst staat. En tot dan, ga ik zeggen.
1: Ja, top. Dank je wel.
0: Tot dan, salut. Dit is een nummer van de Dire Straits, helemaal live.
2: De tijdloze tickets.

0: Subtiel, maar toch heel goed. Love Over Gold, live at the Hammersmith Odeon. In Londen is dat in de vroege jaren 80. Dire Straits en Lisa mag erbij zijn op ons tijdloos Tribute Festival. Dadelijk nog in dit uur tickets voor Rock Werchter.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jam!
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
8: Samen met Gamma.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: De tijdloze.

0: Sergio Mendes en Maskenata. Ondertussen wordt de sfeer hier wat losser in de studio. Kirsten Lemeyer is ook toegekomen en die heeft natuurlijk weer sloten alcohol meegenomen. Maar dat is voor dadelijk, want de focus die ligt bij ons op dit.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, een hele dag geven tickets weg. Tijdloze tickets. Je mag dan met iemand naar keuze naar tijdloze artiesten gaan kijken. En op dit ogenblik liggen hier twee tickets voor mijn neus voor Rock Werchter dag 2. Dat is de dag waarop deze artiesten zullen spelen. That I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. DXX met een magisch geneuzel. En voor mensen die iets meer van het leven houden en wat energiek in hun schoenen staan, is dit Franz Ferdinand. Zij spelen er maar. Agnes Obel bijvoorbeeld zal er ook nog bij staan. Wil jij graag naar die dag 2 van Rock Werchter met iemand naar keuze en die tijdloze artiesten zien? Laat het dan nu weten.
1: Wil jij naar dag 2 van Rock Werchter met DXX en Franz Ferdinand?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: toch ketelmuziek, maar goede ketelmuziek. En ketelmuziek die je het best live meemaakt. Ja, je kan erbij zijn als je je telefoonnummer hebt doorgestuurd via het tijdloos kanaal op VRT Max. Hè, daar heb je de reageerknop. En daar kan je dan gewoon rustig iets invullen. Als je dat gedaan hebt, zou je nu misschien wel eens een telefoon kunnen krijgen van ons. Je moet gewoon je telefoon opnemen, je naam zeggen. En er mag, als je zo in elkaar zit, een vreugdekreet bij. Dat was het wat ik wil zeggen.
1: Hallo,
0: met u spreek ik daar.
1: Met Finn.
0: Finn, is dat jouw naam, Finn?
1: Ja.
0: Finn,
1: ja.
0: Heb jij net via een mobiel telefoontoestel je eigen telefoonnummer doorgestuurd met de hoop naar Rockwerchter, dag 2, vrijdag 3 juli te gaan?
1: Ja.
0: Wel, ik heb slecht nieuws voor jou. Je was de tweede die het telefoonnummer doorstuurde.
1: Oh.
0: En daarom kunnen we wel zeggen, je krijgt een sticker van de tijdloze. Ben je daar ook blij mee?
1: Ja.
0: Ah, voilà. Finn. Het is allemaal niet waar. Het is allemaal niet waar. Je krijgt natuurlijk wel een duo-ticket voor Rockwerchter dag 2. Met onder andere Franz Ferdinand, DXX en Agnes Obel. Ben je daar blij mee?
1: Ja.
0: Oké, dat is het enige wat telt. Met wie ga je gaan?
1: Nee, mama.
0: Ah, met de mama. Wel, op zich. Is het een toffe mama?
1: Ja, super tof.
0: Dat is ideaal. Dan kan die je met je vertellen hoe dat was, Franz Ferdinand, in de vroege jaren 2000. Kan die wat inside information geven en ook wat muzikaal ondersteunen. En veel plezier daar samen met je mama. Maak er een hele leuke dag van. En blijf vooral ook nog heel even hangen. Dan gaan we alles opschrijven. Dan weten we zeker dat jouw naam juist op de gastlijst zal staan. Is dat oké voor jou?
1: Nee, dank u wel.
0: Oké, graag gedaan. Vind tof dat je meegedaan hebt. En maak er nog een zonnige vrijdag van. Tot de volgende keer.
1: Dank u wel.
0: Salut, dit is DXX Live.
2: De tijdloze tickets.

DXX. En ze gaan er ook dus bij zijn om die tweede dag van Rockwerchter. Ik kan al vertellen dat we in het volgende uur nog een hele hoop tijdloze tickets hebben. En dat er dan opnieuw tickets voor Rockwerchter bij zullen zijn. Blijf gewoon rustig luisteren. En in afwachting daarvan zijn dit de Final Cannibals. En She Drives Me Crazy.

0: Earth, Wind and Fire en Let's Groove. Ik heb goed nieuws voor mensen die graag eens Lenny Kravitz willen zien, die eens naar Rockwerchter willen gaan, of die Patti Smith deze zomer live aan het werk willen zien. Want in het komende uur gaan we nog tijdloze tickets weggeven. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, ook voor de concerten. En vooral ook de namen die ik net heb opgesomd. Dus blijf bij de tijdloze.
1: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: Vak.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer? Dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
8: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ik wacht op de solden, schat.
8: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden.

0: Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
2: Lotte Klaas wordt verrassend Belgisch kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen liet Klaas alle favorieten achter zich. Sandrine Tas werd tweede, Margot van Pachtebeke derde. Lotte Kopecky, die de voorbije 8 edities van het BK tijdrijden won, werd vandaag vierde. Ook Klaas zelf was verrast met haar zegen.
3: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
2: De warmste plaats in Vlaanderen is op dit moment Kleine Brogel in Limburg. Daar is voorlopig al 38,2 graden gemeten. De festivals in ons land nemen extra maatregelen tegen die hitte dit weekend. Toch was het op Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen al erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie probeert om iedereen zo goed mogelijk te helpen, zegt Marijn Venmans.
4: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier hier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten, zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
2: Sunrise Festival verwacht dit weekend 75.000 bezoekers. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit hun raam zijn gevallen. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. Spoedarts Philip Verdonk vraagt daarom om extra voorzichtig te zijn.
5: Onze oproep is wanneer dat kinderen binnen zijn, binnen spelen en wanneer dat er de ruimte verlucht moet worden om het raam niet open te zetten of als we het open zetten op kiep te zetten, zodat de kinderen daar niet door kunnen. Eventueel meubels die kinderen kunnen gebruiken spelenderwijs om naar het raam of door het raam te kruipen om die te verwijderen, zodat het gewoon fysiek onmogelijk is om door het raam te kijken.
2: In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al 589 doden geteld na de dubbele aardbeving van eergisteren. Dat is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog duizenden mensen vermist en er wordt gevreesd dat het aantal doden nog fors zal oplopen. En op de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne dat door Rusland bezet wordt, is de noodtoestand afgekondigd. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Ook afgelopen nacht nog. Oekraïne probeert de Krim te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken. En alle zomerkampen waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook hoog vannacht tot 23 graden. Morgen eerst kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heter tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag meer kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. En zondag wordt het na de onweersbuien wat minder warm.
6: De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.
7: Oké, dus het concert van Patti Smith op Gent Jazz, dat is helemaal uitverkocht. Het concert van Lenny Kravitz op de Lokerse Feesten, helemaal uitverkocht. De laatste dag van Rock Werchter, met onder andere David Byrne en Moby en The Cure, helemaal uitverkocht. Maar we hebben hier tijdloze tickets liggen voor exact die concerten. En jij kan er nog bij zijn, dus misschien win je straks nog tickets voor The Cure. Veel succes en veel plezier hier op De Tijdloze.
6: De Tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Cure en Just Like Heaven. Tickets voor The Cure, dat is voor dadelijk. Maar eerst...
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ja, het was zeer indrukwekkend om te zien hoe snel het concert van Lenny Kravitz uitverkocht was. De Lokerse feesten hebben daar een klepper binnengehaald. En Lenny gaat het allerbeste van zichzelf geven. Want Lenny Kravitz, laat ons eerlijk zijn, heeft een paar hits op zijn naam staan.

0: Het concert van Lenny Kravitz is helemaal uitverkocht op de Lokerse Feesten, maar jij kan er nog bij zijn.
1: Wil jij naar Lenny Kravitz op Lokerse Feesten?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Yeah, Fly Away van Lenny Kravitz. Het is zover. Als jij je nummer hebt doorgestuurd, misschien krijg je nu telefoon en dan mag je naar Lenny Kravitz. Laten we eens een nummer intikken dat we hier willekeurig toegestuurd kregen. En met een beetje geluk hoor je het en neem je op. Hallo, met wie?
1: Met Louis.
0: Dag Louis. Louis, sorry dat ik zo'n beetje zo... Het klonk wat grof, besefte ik ineens, als ik zo vroeg. Met wie? Maar het was omdat ik in jouw plaats enthousiast was. Weet je waarom, Louis? Omdat ik je mag zeggen... Gefeliciteerd, je mag naar de Lokerse feesten.
1: Dank u wel.
0: Ah, Louis, sorry. Nu laten we ons het gesprek even opnieuw doen. Want ik was gewoon te gefocust op de prijs, die op zich wel een mooie prijs is. Daar ga ik ook niet over liegen. Louis, hoe gaat het met jou vandaag?
1: Zeer goed.
0: Nu
1: warm, maar...
0: Ja, maar het gaat goed, het is warm. En ja, Lenny Kravitz, hoe graag wil je daar naartoe gaan? Ik bedoel, ben je echt een fan of ben je iemand die zegt van... Goh, ik wil gewoon wel eens gaan kijken, want het lijkt me wel een goede entertainer.
1: Een beetje de twee. Ja. Een grote fan, maar ik wel goed. Dus het is het moment een mooie kans om
0: hem te zien. De allereerste keer dat je hem gaat zien?
1: Ja, en de allereerste keer ook is feesten.
0: Ah, ook al. Wel, ik kan vertellen, het is een zeer, zeer leuk festival. Waarbij je met een juist aantal mensen er staat. Het is niet gigantisch, maar het is wel groot en genoeg om een sfeer te krijgen natuurlijk ook. En Lenny Kravitz live, ik heb hem het geluk gehad dat ik al een paar keer mocht zien. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een moment gehad waarbij ik me verveelde bij een van zijn concerten. Goeie zanger, goede gitarist ook, entertainer. Hij krijgt zijn volk mee, dus Louis, hij gaat jou ook wel meekrijgen.
1: Dank u wel.
0: Ik wens je heel veel plezier. Blijf nog heel even hangen. En we gaan, om ons een beetje op te warmen, iets live spelen van Lenny Kravitz. In dit geval Mr. Cab Driver. Fijne dag nog. Tot de volgende keer. Salut.
1: Tot ziens.
2: Tijdloze tickets. Cab Driver. 1, 2, 3.

0: Lenny Kravitz. Dat was ik niet, voor alle duidelijkheid. Dat klonk misschien zo, en ik zou toch wel kunnen daar iets van. Maar het was Lenny Kravitz. En Louis mag hem live aan het werk zien op de Lokerse feesten. Dadelijk dus nog tickets voor de allerlaatste dag van Rock Werchter met David Byrne en Moby en The Cure. Helemaal uitverkocht. En ook het uitverkochte concert van Patti Smith komt aan bod. Ze speelt op Gent Jazz en daar mogen we dadelijk al tickets voor weggeven.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken. Ik dacht aan chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Dit is de Tijdloze.

0: Zo voelt het ook aan op zomerse dagen als deze. Belinda Carlisle. De
1: tijdloze. Tijdloze tickets.
0: Het gaat over de Godmother of Punk. Zo noemen ze haar, omdat ze die titel ook verdient. Denk aan die tijden in de jaren 70, toen ze in de CBGB's als enige vrouw punkmuziek maakte op haar eigen manier. En die credits heeft ze nog altijd verdiend. En die krijgt ze dus nog altijd van de fans en de hedendaagse bands die naar haar opkijken. Daarom was haar concert op Gent juist ook heel snel uitverkocht. Want Patti Smith zal daar deze nummer spelen. Oh.

0: helemaal uitverkocht, maar dit is jouw kans om er toch nog bij te zijn.
1: Wil jij naar Patti Smith op Gent Jazz?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max. De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.

0: Bruce Springsteen schreef het nummer, maar haar uitvoering is degene die we vooral goed kennen. En hopelijk ben jij degene die ook net je telefoonnummer heeft doorgestuurd. Dan zou het wel eens kunnen dat je nu telefoon krijgt van ons. Gewoon opnemen en dan win je. Dat is het concept. En we gaan er geen gras over laten groeien. We gaan onmiddellijk zeggen... Hallo?
1: Hallo,
0: met wie spreek ik?
1: Hallo, met Axel.
0: Dag Axel. Ben jij gemotiveerd om naar Patti Smith te gaan?
1: Ja, heel hard.
0: Dan is het met deze afgesproken. Jij mag ook gaan. Gefeliciteerd,
1: oh,
0: Axel.
1: Dank.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel.
0: Ja, ben je een grote fan? Want hoe oud ben je, Axel? Je klinkt nog iets jonger dan ik had verwacht.
1: Ik ben 30.
0: Ah, je bent 30. En waarom ben je fan van Patti Smith?
1: Het is een icoon. Ik heb ze nog nooit gezien, dus ik ben heel blij met de kans nu.
0: Oké, wel met veel plezier. Het is helemaal uitverkocht, maar jij mag erbij zijn. En je mag ook nog iemand meenemen. Dus kies wijs en zorg ervoor dat er iemand is die het allemaal een beetje waardeert. Dat hij of zij met jou mee mag gaan en dat je een leuke avond mag hebben daar op Gent Jazz. Dus veel
1: dat
0: plezier, Axel. Blijf nog heel even hangen. En we gaan Patti Smith live spelen om al een beetje in de sfeer te komen. Dit is Gloria helemaal live. Op Rockwerchter 2015. Dag Axel, fijne avond nog daar. Hè.
1: Dankjewel, dag voor jullie ook.
0: Dag. De tijdloze tickets.

0: bomben haben mein Blut.
1: Patti Smit, ze komt naar Gentjes en Axel zal er ook bij zijn. Straks geven we tickets weg voor de laatste dag van Rockwerchter. Dat is de dag van onder andere Moby, David Byrne en The Cure.

0: Hier gaat het te hoog en gaat de terem in alle kanten uit. Maar de Beach Boys, geen slecht woord over hen op een dag als deze. Good Vibrations. Ik herhaal het graag nog eens. Hou je gsm in de buurt, want dadelijk kan je tickets winnen voor de laatste dag van Rock Werchter.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Een mocha banaan salami smaak.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
6: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
9: De tijdloze.

0: We kijken naar buiten, we zien een staalblauwe hemel, we horen de violen op de achtergrond en we voelen dat we leven. Zo zou ik het bijna kunnen zeggen. En het kan nog beter worden, want volgende week kan je ook leven, volgende week zondag om precies te zijn, als er een aantal bands naar ons land komen die we tijdloos kunnen noemen.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Stel je voor, je staat op een festivalweide en plots hoor je deze nummers. Dan weet je, The Cure, die stonden er in 81 en zijn nog altijd hot en hip dankzij bijvoorbeeld Olivia Rodrigo, maar ook deze band. Talking Heads, ze worden vertegenwoordigd door David Byrne. So this is goodbye. En het is een van die vele klassiekers van Moby. Wel, die mannen, en het zijn in dit geval allemaal mannen, ze spelen op Rock Werchter de laatste dag. En het feit dat deze mensen hier staan, zorgde er ook voor dat het onmiddellijk uitverkocht was. We hebben gelukkig wel nog één duo-ticket voor die dag. Een tijdloos duo-ticket. En je kan dat winnen als je dit doet.
2: Wil jij naar dag 4 van Rock Werchter met The Cure, Moby en David Byrne?
1: Stuur dan nu je telefoonnummer via tijdloze kanaal op 14 Max.
3: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Er is geen enkele reden om je slecht te voelen, want je maakt nog kans op iets. Het is te zeggen, als je zelf je telefoonnummer hebt doorgestuurd via ons tijdloos kanaal op VRT Max, zou het wel eens kunnen dat je dadelijk telefoon krijgt. En er zijn heel veel mensen die een telefoonnummer hebben doorgestuurd. En ik begrijp het ook wel, want de dag is helemaal uitverkocht. Zelfs degenen die hoopten op Ticketswap zien ook dat er heel veel geïnteresseerden zijn. Zondag van Rockwerchter is een zeer gewilde dag. En dat heeft alles te maken natuurlijk met artiesten die er staan. Ja, we kennen ze, degenen die er staan. We gaan dan ook eens kijken of we iemand kunnen opbellen. We gaan even aan het rad draaien en dan houden we in principe één telefoonnummer uit moeten kunnen halen van iemand die heeft deelgenomen op een zeer eerlijke manier. En hij is gestopt bij iemand die we nu bij deze gaan opbellen.
1: Hallo, Bert Kuiperen.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Bert Kuiperen.
0: Bert. Dag Bert, hoe gaat het?
1: Met mij gaat alles goed.
0: Met jou gaat alles goed. Je hebt deelgenomen voor onze Rockwerchter-wedstrijd. Dan gaat het over de laatste dag van Rockwerchter met The Cure bijvoorbeeld, met Moby en zoveel anderen. En jij wil heel graag gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Bert, waar woon je ergens?
1: Ik ben woonachtig in Torhout.
0: Torhout? Oeh, ja. Torhout. Dat is van vroeger van Torhout-Werchter.
1: Ja, klopt. Het is ja. Tijd van de ouders.
0: Het is wel van je ouders, ja. Het is een, hoe oud ben je, Bert?
1: Ik ben 23.
0: Oeh, 23, dat is nog jong. Oké. Okay. Maar, zie je het zitten om helemaal vanuit Torhout naar Werchter te rijden?
1: Ja.
0: In principe wel. Ja. Zeker. Dan mag ik zeggen, Bert, gefeliciteerd, want jij mag naar Rockwerchter.
1: Oh my god.
0: Het is een heel, ja, het is een heel gewilde dag, maar je hebt eerlijk gewonnen. Zo moet het zeggen. En het is jou ook van harte gegund. Je mag er allemaal bij zijn. Ik neem aan dat je The Cure nog nooit hebt gezien.
1: Nee, klopt, inderdaad.
0: Omwille van je jonge leeftijd wel, er gaat verandering in komen. Volgende week zondag mag je er wel bij zijn. En ter opwarming zullen we eens een live versie van The Cure spelen. Want ze stonden er ook al op Rockwerchter in 2019. En toen speelden ze het prachtige nummer Love Song. En die live versie gaan we nu ook voor jou spelen. Bert, heel veel plezier. Volgende week zondag, misschien komen we elkaar tegen voor het podium als The Cure speelt of een andere band. En ja, probeer je deftig voor te bereiden. En probeer vooral heel gemotiveerd te blijven, hè.
1: Ja, zeker.
0: Zal
1: ik doen.
0: Dag Bert. Yo, graag gedaan. Salut. Dag.
2: De tijdloze tickets.

We Love You Too, Robert Smith. Hij zal erbij zijn zondagavond. En hij niet alleen, want we hebben hopelijk een aantal mensen gelukkig kunnen maken met de tijdloze ticket die we vandaag mochten weggeven. En als je er geen gewonnen hebt, wel, dan kan je misschien op een andere manier toch nog een fijne zomer beleven bij andere concerten. De Stranglers, die hebben ooit een nummer gemaakt over de zomer dat perfect past op een dag als vandaag, denk ik. The Stranglers en Always the Sun.

0: Het is iets om over na te denken op een zomerse avond. Als er toch eens iets tegen zit, er is altijd de zondag erna, zeker in de zomer, om van te genieten. Geniet ook van dit weekend en van de rest van de avond. En nu ook na het nieuws met de tijdloze danser en DJ 44.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
10: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
11: Festivals zijn voorbereid op een heet weekend. De warmste plaats in Vlaanderen is nu Kleine Brogel in Limburg. Daar is voorlopig 38,5 graden gemeten. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan, zodat tenten op een koeler moment opgezet konden worden. Op het festivalterrein zelf is er veel schaduw, maar er zijn ook vernevelaars, extra waterpunten en extra hulpverleners op post.

0: En voor wie toch oververhit zou raken, is er een ijsbad voorzien, zegt deze verpleger.
1: Als mensen dan meer dan 39,5 temperatuur, mogen wij de persoon in een kleine zwembad met water en ijs om de temperatuur maximaal normaal te brengen. Dat is gecontroleerd per monitoring en dat is een protocol die super precies is en in die conditie dat is geen probleem.
0: In Zonnebeke in West-Vlaanderen is een Poolse seizoensarbeider overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden door de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. De dienst toezicht op het welzijn op het werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op het veld. De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar minstens 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat bij niet-beursstudenten maar 27 is. VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is en hoopt op een nietig verklaring, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
2: We trekken naar het grondwettelijk hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom dat wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
0: Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie beslist op vraag van Oekraïne zelf. Mannen in die leeftijdscategorie mogen volgens de Oekraïnse wet het land niet verlaten, omdat ze vanaf 25 gemobiliseerd kunnen worden voor het leger. Ruim 1 miljoen Oekraïnse mannen heeft al eerder tijdelijke bescherming gekregen in de Europese Unie. Zij mogen wel blijven en ook de andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen een verlenging van hun statuut tot maart 2028. En in Markedal in Oost-Vlaanderen is Alex Zegaert de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden gewonnen. Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Hermien van Beveren volgde het voor ons.
3: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Zegaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. Zegaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Zegaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotto Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
0: In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgen eerst kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wel wat koeler. Vanaf de late namiddag verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het na de onweersbuien minder warm.
4: Dit is De Tijdloze.
5: Are you ready to party?
6: Ja, ja, ja. Als jij bij de gelukkige bent, begint de zomervakantie vandaag voor jou. En natuurlijk hebben we muziek klaarstaan om dat te vieren. Zoals de Foo Fighters, George Harrison, de Kreuners, Marvin Gaye en Kim Weston, Suzy en de Banshees, Fatboy Slim, The Fall, maar eerst The Cooks met She Moves in Her Own Way. Maar ook als de vakantie voor jou nog niet begonnen is, kan je je alleszins wel ongetwijfeld optrekken aan deze muziek. Geniet ervan!
4: De tijdloze dansant.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: We're about ready to have a party.
7: De tijdloze dansant.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Okay, party people in the house.
4: De tijdloze dansant.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze Life.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Mannekes, Bompikies, grote zomerklus bij Jamma.
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee. Yeah.
8: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
16: Een aantal bewoners van een woonzorgcentrum werden onwel door de hitte. In Boom in Antwerpen zijn 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelinginstallaties brengen, zegt de directeur.
17: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dat nu...

0: extra medisch naar gekeken wordt.
1: Bij de jaarlijkse zomercontroles op alcohol en drugs in het verkeer werden er dit jaar minder bestuurders betrapt dan vorig jaar. De controles vonden afgelopen weekend plaats in heel het land. Van de iets meer dan 60.000 alcoholtests die werden afgenomen, waren er maar 840 positief. Op drugs hebben 75 bestuurders positief getest. Er werden dit jaar wel meer rijbewijzen ingetrokken. Melissa De Pratere neemt vanaf maandag haar rol als minister van onder meer wonen en energie weer op. De Pratere beviel 9 weken te vroeg. De baby verbleef op de afdeling neonatale intensieve zorg en dat vond ze pittig. Het zou in meer afdelingen mogelijk moeten zijn voor ouders om er ook 's nachts te verblijven, vindt ze.
2: Vooral die nachten bleven wel het meest mee bij, omdat ja, je wordt 's nachts wakker, maar je baby is niet bij u. En ja, je maakt je ook wel natuurlijk meteen zorgen, want die ligt wel op intensieve zorg. Dus ik denk, mochten ouders daar ook effectief kunnen blijven slapen, dat dat misschien wel al heel wat zorgen wegneemt.
1: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. De VRT heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat staat in het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw. Om die zware kosten van de nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden geworden in Markedal in Oost-Vlaanderen. Hij versloeg Tim Welles en Vlad van Mechelen na een spannende race. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
3: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
1: Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde vandaag. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht nog hoog tot 23 graden. Morgen eerst kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wel wat koeler. En vanaf de late namiddag verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het minder warm.
4: Dit is de tijdloze.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansant.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: We're about ready to have a party.
7: De tijdloze dansant.

0: opvallende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Are you ready to party?
4: De tijdloze dansant.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De Tijdloze.
3: De Tijdloze.
4: 8 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. 2 leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
5: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
4: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
6: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dan nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dan nog...

0: Iets extra, hè?
1: En Alex Zegaard is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaard was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
2: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
1: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minima temperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korten. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint. In de provincie Antwerpen, het treinverkeer is onderbroken omdat er brand is uitgebroken op een goederentrein. Dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Rond 7:15 is dat vastgesteld in de locomotief van een goederentrein. Die staat stil ter hoogte van het perron in Hoven. En voorzichtigheidshalve is het treinverkeer momenteel onderbroken op de 4 sporen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint in beide richtingen. Belangrijk nog om mee te geven is dat er geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein zijn. Brandweer is ter plaatse en er staan ook geen andere reizigerstreinen geblokkeerd in volle baan. Dus dat is dan positief nieuws voor de reizigers.
2: Hoe lang de hinder nog zal duren is nog niet duidelijk. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht van exact een maand geleden. Toen werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. 2 leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggehout. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij en ze nemen vanavond ook de tijd om te praten met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Dat zegt collega Helen Goedgebuur.
4: Men is natuurlijk nog volop bezig met die exacte omstandigheden na te gaan. Was de chauffeur afgeleid? Heeft hij effectief roekeloos gereden? Want we weten intussen dat er meldingen waren over zijn roekeloos rijgedrag. Dat moet worden nagegaan, dat vergt tijd. Maar intussen weten we ook dat enkele nabestaanden mogelijk denken dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Want deze week nog maar hebben enkele onder hen klachten ingediend met burgerlijke partijstelling.
2: Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit 2 kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen.

0: aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht. Ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep I zo net op gang getrapt. Frankrijk en Noorwegen zijn beide al geplaatst voor de volgende ronde en maken in een rechtstreeks duel uit wie de groepswinst pakt. Irak en Senegal spelen om de derde plaats. Bij het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. In beide wedstrijden is er nog niet gescoord. Het was vandaag de warmste dag van de hittegolf. Meer dan 40 graden is in ons land op een haar na niet gehaald. In Kleine Brogel noteerde het KMI 39,97 graden, net geen 40 graden. Dus de volgende uur is er kans op onweer, vooral in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Warm vannacht, pas tegen de ochtend rond 24 graden. En morgen een laatste hete dag met temperaturen, voorlopig dan, met temperaturen in het oosten tot 39 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Dit is de Tijdloze.

man, leuk de basten, mijn respect voor buzzer en roert. Junior en een ladies man, zelfs hoe danst die lekker Jeanette. Meisjes staan.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten, de 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge. In Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contig-Lint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het 4e spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden. En dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
2: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft de dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
4: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
2: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijkheid. Duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I een uur geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd, met een man minder na een rode kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
5: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen, sneller, met meer energie.

0: efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
1: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein, twee leerlingen, de begeleidster en de buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid, net als honderden anderen, vanavond bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
3: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
2: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
4: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
2: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreide tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Noorwegen. Geert Hermans, een duidelijke zege voor de Fransen, was ze ook verdiend?
5: Ja, het was een makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen. Want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor Gouden Bal Dembélé. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. En de Nooren die wisten trouwens ook in het begin van de tweede helft nog een strafschop te missen. En in de toegevoegde tijd komt de doelpunt voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst die kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. En Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
2: Dankjewel Geert. De andere wedstrijd in groep I is nog aan de gang. In de slotfase leidt Senegal met 5-0 tegen Irak. En daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te stoten als beste derde. Irak is uitgeschakeld. Straks om 5 uur spelen uiteraard ook de Rode Duivels nog. En dat is tegen Nieuw-Zeeland. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden nog in het oosten. 'S avonds is er opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: De tijdloze live.
3: Het gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
4: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
3: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
5: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
3: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En dan nog het weer. Vannacht droog weer bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met temperaturen tot lokaal 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela.